Gezegende luisteraars, laten wij wijs zijn en ook onze zonden vandaag nog belijden. En u kunt mij nazeggen, geliefde Vader in de hemel, ik kom voor uw aangezicht en ik dank u voor het kruis van Jezus Christus. Heere Jezus, dank u voor uw bloed. Ik belijd elke zonde. Ik belijd u al mijn onzedelijkheid. Ik belijd u mijn trots. Ik belijd u de afgoderij in mijn hart. Ik belijd u elke zonde, ook mijn onbewuste zonden. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar, dierbaar bloed. En schep in mij een nieuw hart. Zend mij de Heilige Geest. En schrijf uw woord in mijn hart. Heere, bescherm mijn hart. In de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Amen. Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heere. Ik dank u, Heere, voor uw barmhartigheid. Ik dank u, Heere, voor uw grootheid. Ik dank u, Heer, dat u liefdevolle God en trouwe God bent, o Vader. Heere, ik wil in het bijzonder komen voor uw aangezicht, o Vader, Heere, met vrouwen. Heere, ik bid, o Vader, Heere, dat u overneemt, o Vader, Heere, van elk een van ons, o Vader, als vrouw in dit land, o Vader. Heere, u ziet dat vrouwen door zoveel gaan, o Vader. Heere, vooral vrouwen, o Vader, Heere Jezus Christus, o Vader. Heere, die te maken hebben gehad, o Vader, Heere, met emotionele banden, o Vader. Met gebroken kinderjaren, o Vader. Heere, o Vader, Heere Jezus Christus, met bindingen, o Vader, Heere. Heere, o Vader, ik bid, Heere, dat o Vader u overneemt. Vooral vrouwen, o Vader, die ook te kampen hebben gehad met geestelijke gebrokenheid, o Vader. Heere, vanaf de moederschoot, o Vader. Heere, vrouwen die afgewezen zijn geworden. Heere, afgewezen vanaf de moederschoot. Of afgewezen tijdens hun kinderjaren, o Vader. Heere, en niet met deze zielsbindingen, o Vader, gedeeld hebben. Heere, en groot zijn geworden, o Vader. Gegroeid zijn geworden, o Vader. Met deze wonden, o Vader, Heere. Heere, volwassen zijn geworden, o Vader. En deze zielsbindingen, o Vader. En verscheuringen, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, zijn niet geheeld geworden, o Vader. Waardoor we, o Vader, Heere, heel veel vrouwen hebben, o Vader. Heere, in de verschillende gemeentes, o Vader. In de verschillende bedrijven, o Vader. Maar ook in de verschillende gezinnen, o Vader. Te veel kapotte zielen, o Vader, die rondlopen, o Vader. Heere, op dit moment wil ik bidden, Heere, voor herstel. Voor geestelijke, zowel lichamelijke herstel, o Vader. Heere, vrouwen die gekwetst zijn geworden, o Vader. Heere, vrouwen wiens, o Vader, Heere, hun identiteit, o Vader, Heere, verbroken is geworden. Sommige vrouwen lopen rond en weten niet wie ze zijn, o Vader. Sommige vrouwen lopen gebukt rond, o Vader, Heere. In onze samenleving, o Vader. Ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, de wonden waarmee ze rondlopen, dat u het herstelt, o Vader. Heere, sommige vrouwen, Heere, hun stilte zijn beroofd geworden. Ze kunnen niet stil zitten, o Vader. Omdat hun stilte, o Vader, Heere, ze terugbrengt, o Vader. Naar de open wonden, o Vader. We roepen het bloed van u aan. En we bidden, Heere, in de naam van Jezus Christus. Dat u herstel zal brengen, o Vader. Zodat, o Vader, ze geheeld mogen worden. Dat er genezing plaatsvindt. Op, o koning, op geestelijke vlakte, o Vader, zowel lichamelijke vlakte, o Vader, dat er genezing, o Vader, Heere, mag plaatsvinden. We bidden, Heere, voor een ingrijpt, o Vader, voor uw genezende hand, voor uw hand dat zal herstellen. Herstellen, o Vader. Heer, herstellen, o Vader. Brengt u herstellen, o Vader. Heer, er zijn vrouwen die met zoveel te kampen hebben. Met zoveel zitten. En weten niet, o Vader, Heer, met wie ze hun noden en hun problemen kunnen delen. Maar ik bid op dit moment, o Vader, dat u ze mag aanraken, o Vader. Dat u ze mag connecten met de juiste mensen, o Vader. Waarmee ze hun hart, o Vader, Heere, zullen lichten, o Koning Jezus Christus. Heere, met iemands betrouwbaar, o Vader. Heere, vrouwen, o Vader, lopen rond met zoveel, o Vader. Heere, alstublieft, o Vader, neem de tjachari over. Heere, neem de las over. Neem het bagage waarmee er zoveel jaren geschouwd wordt. Heere, neem het over, o Vader. Herstel onze Suriname. Surinaamse vrouwen. Breng herstel, o Vader. Breng herstel en heling. Genezing, o Vader. Genezing, o Vader. Naar ziel, geest en lichaam, o Vader. Dat smeken wij u aan, o Vader. Heer, en we bidden dat u, o Vader, overneemt, Heer. Gaat uw gang, o Koning. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichte Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Probeer vaker uit je comfortzone te stappen. Veel huwelijken gaan ten onder door sleur. Er is een soort van automatisme ontstaan. Belangrijk is dat de sleur doorbroken wordt. Plan iets totaal anders dan normaal. Ga samen bijvoorbeeld naar Galibi voor 1 of 2 overnachtingen en maak van de gelegenheid gebruik om schildpadden te spotten die daar hun eieren komen leggen. Zoek naar het recept om brood te bakken en doe het een keer samen. Ga samen naar de dierentuin en bespreek de typische kenmerken van elk dier. Kijk naar de pauw bijvoorbeeld en bespreek het gezegde zo trots als een pauw. Neem een volgende stap en ga na als trots ook in jullie relatie voorkomt en hoe jullie daarmee omgaan. Leen of huur 2 fietsen, als je die zelf niet hebt, en fiets door een ander district dan waar jullie wonen. Probeer vaker uit je comfortzone te komen. Tayori.

0: aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

overcomers. I overcame. I overcame.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Vandaag wil ik met u delen wat de Heer mij onder mijn aandacht bracht terwijl ik geparkeerd stond tegenover een kerkgebouw. Getroffen door de strakke uitstraling van het gebouw en de ruime parkeerruimte, voerde de Heilige Geest mij terug in de tijd toen ik tot bekering kwam. Dit, dus mijn bekering, vond niet plaats in een mooi kerkgebouw, maar in het holst van de nacht in mijn slaapkamer. En de preek die ik die nacht hoorde was maar één zin lang: Jezus leeft. En deze preek kwam niet van een geweldige prediker, maar van de lippen van mijn moeder. Haar woorden hadden mij diep in mijn hart getroffen, want het riep bij mij de reactie op om God uit te dagen om mij te laten zien dat hij leefde. Wat er die nacht in mijn slaap gebeurde, weet ik niet. Maar wat ik bij het ontwaken zeker wist en ervoer, en wel voor het eerst in mijn leven, ik was toen 18 jaar oud, dat Jezus geen verhaal, maar een levende realiteit is. Want nog nooit eerder had ik zijn tastbare realiteit ervaren. En deze tastbare realiteit heeft mijn leven van binnenuit volledig getransformeerd. Mijn moeder had mij geen verhaal verteld, maar de waarheid. Jezus leeft. De Shekinah glorie van Gods aanwezigheid was mijn hart binnengekomen. Het was deze Shekinah glorie. Shekin betekent in het Hebreeuws wonen, verblijven, zich vestigen. Deze Shekinah glorie werd de bron van mijn overlopend enthousiasme, blijdschap en de kracht om hem in alles gehoorzaam te willen zijn. In het boek 1 Samuel hoofdstuk 4, toen de Heilige

Heilige Geest ons verslag van de trieste afgang van het volk van God, dat de levende tegenwoordigheid van God dus zijn Shekinah glorie had verloren. De zichtbare, tastbare inwoning van Gods aanwezigheid, belichaamd in de ark van het verbond, dachten zij nog altijd in hun midden te hebben, terwijl er bij hen geen sprake was van een overgegeven leven, want zij leefden in zonden. Het was niet God die zich van hen had teruggetrokken, maar het was de muur die zij door hun zonden hadden gebouwd, die scheiding maakte tussen hen en God. Waarom anders de woorden van de profeet Jesaja? Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Jesaja hoofdstuk 59 vers 2. Terwijl Israël dacht dat alles nog gewoon doorging, was zijn tegenwoordigheid al verdwenen. Ze hadden alles nog, de ark, de tempel, hun priesterlijke gewaden of klederen, maar beseften niet dat de Shekinah glorie, zijn wonderbare tegenwoordigheid, was verdwenen. Wat was overgebleven, was de vorm, de inhoud waren ze kwijtgeraakt. Hun relatie met God was vervallen tot een religie, een vormendienst en ontbloot van iedere levende realiteit van zijn tegenwoordigheid. Het tragische van deze situatie was dat zij dit nog niet eens door hadden en zij nog steeds in de waan verkeerden dat God in hun midden was. Deze zelfmisleiding of dit zelfbedrog bracht Israël ertoe om het tegen de Filistijnen op te nemen, dus om de Filistijnen de oorlog te verklaren. De gevolgen waren rampzalig, want bij de eerste confrontatie verloren zij 4000 man. In het kamp van de Israëlieten brak grote verwarring uit. Wat was er fout gegaan? Waarom had de Heer hun niet bijgestaan? Besloten werd om de ark van het verbond, dat de tegenwoordigheid van Gods aanwezigheid belichaamt, in de strijd mee te nemen. Toen de ark onder leiding van de twee zonen van de priester Eli het kamp van Israël binnenkwam, brak er zo'n groot gejuich onder het leger uit dat het de Filistijnen deed beven. Maar door hun leiders aangespoord vatten de Filistijnen de moed en streden tegen de Israëlieten. De uitkomst van de strijd was een ware slachting voor het leger van Israël. Zij verloren 30.000 man en sloegen in paniek op de vlucht. De verwarring was volkomen. Ze dachten God in hun midden te hebben, omdat zij de ark in de strijd hadden meegenomen. Hun oorverdovend gejuich, dat zelf de Filistijnen had doen beven, had deze slachting niet kunnen voorkomen. Toen het nieuws het thuisfront bereikte en de priester Eli hoorde dat de Filistijnen de ark des verbonds hadden veroverd en dat zijn beide zonen in de strijd waren omgekomen, viel hij achterover en brak zijn nek en gaf de geest. Bij zijn schoondochter, die hoogzwanger was, veroorzaakte deze slechte tijding plotselinge barensweeën en baarde zij een zoon die
die zij stervende de naam van Ichabod gaf, zeggende: de Shekinah glorie is geweken van Israël. Zover heeft het moeten komen. 34.000 man hebben hun leven moeten verliezen om het volk van Israël uit hun geestelijke lethargie te doen ontwaken. In de waan verkerende dat het allemaal geestelijk wel goed zat met hen, terwijl zij op flagrante wijze ingingen tegen de regels van het verbond dat de ark symboliseerde. Dit is wat er door Gods geest in mijn hart naar boven werd gebracht ten aanzien van het geestelijke klimaat waarin wij vandaag de dag leven. Terwijl ik tegenover de mooie kerk geparkeerd stond. We hebben prachtige gebouwen met prachtig interieur, goed geoliede organisatie en programma's, en leven in de veronderstelling niets meer nodig te hebben, en beseffen niet dat boven onze mooie kerkdeuren de naam Ichabod prijkt. De Shekinah glorie is geweken. Daarom zijn er zoveel zwak en ziek en kapot en sterven er niet weinigen. Is dit niet wat de Heilige Geest aan ons zegt? In 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 30. Het lichaam van de Heer, de gemeente, de plaats die God zich heeft verkozen om zijn Shekinah glorie te openbaren, is ziek en komt maar niet tot het besef dat het de hoogste tijd is om terug te keren tot de bron van levend water. Hoeveel meer zullen er moeten omkomen voordat wij verbijsterd en in paniek zullen gaan beseffen dat wij zijn afgegleden van de levende relatie met God tot een dodelijke vormendienst of religie. Want the show must go on. Precies hierom de woorden van de Heilige Geest. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Openbaringen, hoofdstuk 3, vers 20. Het is niet de Heer die zich ooit van ons heeft afgekeerd. Wij zijn het die hem met onze zonden de deur hebben gewezen. Maar zolang wij niet gaan beseffen dat er een direct verband bestaat tussen een krachtig, overwinnend geestelijk leven en wie wij zijn, dus hoe wij in dit leven staan, zullen wij onszelf steeds opnieuw verbijsterd blijven afvragen waarom dit of waarom dat ons weer is overkomen. Maar zegt Jezus: gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes hoofdstuk 8 vers 32. Let wel, Jezus gebruikt hier niet het woord weten of kennen, maar verstaan. In het Grieks is dat woord ginosko. Het betekent niet alleen weten met je hoofd, maar een kennen door ervaring, door relatie, door intimiteit met de waarheid. Toen de profeet Nathan koning David met zijn zonde confronteerde, bleek uit David zijn reactie dat hij de pijnlijke waarheid van de profeet Nathan had verstaan. Want David zijn uitroep openbaarde:
geen werelds berouw van sorry, maar een diep goddelijk berouw dat ware bekering voortbrengt. Luistert u maar wat David uitriep. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem niet uw heilige geest van mij weg. Psalm 51, vers 11 en vers 12. De schreeuw van David zijn hart openbaar de intimiteit van David zijn relatie met God. Neem uw heilige geest niet van mij af. Is dat niet de Shekinah glorie van God die inwoning maakt in ons die hem liefhebben en willen leven naar zijn woord? Het is de hoogste tijd dat ook wij als volk van God gaan komen op de plaats van koning David om met een verbroken hart tot God te roepen. Schep mij een rein hart, o God. En neem uw Shekinah glorie niet van mij weg. Alleen wanneer wij onszelf gaan verootmoedigen en ons bekeren van de Ichabod-toestand waarin wij zo lang hebben geleefd en onszelf volledig aan hem die eeuwig leeft overgeven, zal de Shekinah glorie in ons leven en in het midden van de gemeente terugkeren, waar dan opnieuw de wonderbare verwachting in de harten zal ontstaan dat alle dingen mogelijk zijn voor degene die in Jezus Christus gelooft. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o koning, wil ik voor uw aangezicht komen met wij als gelovigen. Inclusief mezelf erbij, o Vader. Heere, ik vraag u op de eerste plaats deze avond, o Vader, Heere, om ons te vergeven van al onze zonden. Heere, het zij bewust of onbewust, o Vader. Heere, we weten, o Vader, Heere, dat, o Vader, Heere, uw woord moet uitkomen. We weten, Heere, dat u ons beloofd heeft in uw woord, o Vader. Heere, dat we in de laatste dagen, o Vader, Heere, we, o Vader, Heere, de gruwel zullen zien. De veranderingen, o Vader, Heere, zal ons niet onbekend blijven, o Vader. We zullen de transformatie van deze aarde, we zullen we zien, o Vader, Heere. Er zullen hier en daar, o Koning Jezus Christus, o Vader, valse onderwijs gegeven worden. Er zullen hier en daar verwarring gebracht worden in uw woord, o Vader. Heere, en we weten het, o Vader. Heere, maar ondanks we het weten, o Vader, Heere, wil ik u vragen, o Vader, om ons genadig te zijn, o Vader. Om ons, o Vader, Heere Jezus Christus, in deze moeilijke tijden, jaren waarin we ons bevinden, o Vader, vraag ik u, Heere, dat waar wij als gelovigen, o Vader, Heere, het zij, o Vader, vanuit, o Koning Jezus Christus, het Erkas gemeenschap, het zij vanuit het EBG gemeenschap, het zij vanuit het volle evangelie gemeenschap, het zij vanuit de Wesleyanse gemeenschap, het zij vanuit alle rangen, o Vader, die de naam van Jezus beleiden, zuiver beleiden en noemen en gelovigen, o Vader. Geloven, o Vader, waar wij, o Vader, Heere, o Vader, uw kleed hebben bevlekt, o Vader, vraag ik als lichaam van u, o Koning Jezus Christus, om ons te herstellen. Om ons te herstellen, o Vader. Herstel het lichaam van u, Heere. En het lichaam van u is wij als gelovigen. Herstel. Tel ons, o Vader, Heere, te veel is binnengekropen, o Koning Jezus, in het lichaam van u, o Vader. Te veel verwarringen, o Vader. Te veel open deuren, o Vader, die gesloten moesten zijn, o Vader. Te veel deuren zijn open gegaan, o Vader. En de vijand die van alle kanten, o Koning Jezus Christus, binnengedrongen, o Koning, in het geloof, o Vader. Heere, van alle kanten, Heere, is de vijand naar binnen gekropen, o Vader. Heere, het lichaam van u is vuil geworden, o Vader. Het lichaam van u heeft te veel vlekken, o Vader. Heere, maar we smeken uw genade. En we bidden voor herstel. Dat u het lichaam van u mag herstellen. Heere, haal weg alle trots, o Vader. Haal weg alle eigenwijsheid, o Vader. Haalt u weg, o Vader, Heere. Elke strijd, o Vader. Maar in het bijzonder, Heere, bid ik dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van de mammongeest die binnengedrongen is, o Vader. Heere, deze geest heers, o Vader. We bidden dat u overneemt, o Vader. En dat u ons, dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van deze mammongeest, o Vader. Dat het lichaam van u weer nieuw zal worden, want verscheurend zal het lichaam van u niet kunnen opereren. Heere, we hebben uw heiligheid nodig. We hebben de zuiverheid nodig. Heere, om het licht te mogen en kunnen zijn in de duisternis. Heere, Suriname is donker geworden, o Vader. Maar u kunt alleen verandering brengen als wij als lichaam hersteld zijn geworden, o Vader. Daarom vraag ik u, Heere, om het lichaam eerst te herstellen, o Vader. Zodat wij, o Vader, Heere, met uw licht, met zuiverheid, o Vader, kunnen opereren naar buiten. Herstel ons, Heer. Herstel ons, Heer. Herstelt u ons, Heer, als gelovigen, o Vader. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: ik gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Love you.

0: naf meki bepaalde man take over na in kondre fo kan kiri vernietig. En sas libis ma dwi na wereld jalo biwang Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Anoi boy sang den kondre de makti de mandi bes don na ede. Saden du tenang a dey futi want weta kabara Eerste Wereld, Tweede Wereld. Ma lobi wan. Wan Derde Wereldoorlog a de, ano de lek faden tra wan be de, ma a de en no nous ma ifrede lek wan Derde Wereldoorlog kan kom. Dat wan taki de makti disi den ede manja. Disa no den sei sei wan. Disa den ede man. Saiko broik lobi wan. Foluku. Saiko broik den ede man fu kondre anoi boy. Lobo wan de wereld beheerse disi, de luku soso bigitori. Mi ekoloof, kan de analas ma ekoloof so, ma mi ekoloof den storm saip sa. Aardbeve nanga den sani wan, den makti dena ala seifa grondapu disi. Tra de wan makti psa na, wan den konde la pimpe de kai melisa, if na melisa. If na fadin kaya sani, a moment didn't je wan neng, da wan dibri take over na ini. Aladen storm dengi neng, den abi neng, na fas fadin storm euroko. Malobu wan meko loof takin. Meko loof dat di Jesus bego na kera seina, da be kot abrayo fufad. An wan koon storm bekon dape, a sek watranga o vinti. Den de moun besita ki Jesus e gona kerasena en den kalasi 2000 de moun dape fkan. De moro den be moro furwan de man kopra eka wortu legion en a wortu legion na siksi dunsun. Maar kote ken. Dan besita ki ef Jesus go dape den de moun sa ilgeri na man disi afe until last day, want if they go in a set, then they come to rock. Then, na so, we see them sunny lobby one. So they put one storm, like one storm one. The meister man, the bewer kanga is na fishy man, they sabi se kuatra and so. Ma, a storm this be heavy, because a makti praxe refusunga boto, Jesus de dia watra de trawanda and the nedor rap Jesus wakata watra do so don sani di dibre du lobby wan. Ma anyway, masra take autoriteiten gesak bestraf en ala sani konto terus. Dus de makti de na ala sei en de wereld beheerse ja de luku fa Hamas kango sutus mana Israel wan. De keizer walos machagwe, kis walos machagwe, de kid bena, de helf, lobuan, wan orlok kon onsta. Towe Israel an wan kondre de suku feti, bena ifu, ef de nesutu raket gwa Israel, ine yere srefe nyunsu, ye yere nyunsu fu den tra presi, ma paste de mai suku trobi nangen, lobuan de mandis go, e wan orlok lek wan orlok sta. Masana asani, terwijl de mij feti a feti, da sili et dede, soldati et dede, terrorist et dede, komborgu et dede, want dat na adulfu, satan in oorlog. Na een anego, abra disana dati, den sma sa o dede, sa no sabi Jesus, den zil, e kon na piau go. Lobuan da so we si den sani, if he look den san go kon, we si taki Putin, Ukraina, na wan konde pe, Jesus be liger moi, de man be waka masre fi, preki man be de dape ala sot sani. Lobuan, Ukraina na nga Rusland de prati, krens, apis dis naf Ukraina, apis, kwon wan makti go teka man Putin, fu opogo fur wan orlog. Nanga Ukraina sondro wan reide en sampsa lobo wan smai dede that so we can go doro na ngayero. The way that boy said this thing, then he look up kintori. Fasani kampsa in Nigeria. Fall the Christian an. Ya. Alatra presi. Orlokso. Lukusaipsa Iran. This was I botog dape. Omente de. Ipsa. Tos. De makti disi. Den de aktif na in a world. Fukan fanita ka me seit lobiwan. Ano lao lao sani. En yabiwan tuman in a world ja. De sidens left the gado. Den kondre dis na nga de edeman. Ano lao lao sani de mai du. Vergeefs ma. Sutu plane trowe fukiro a man kira la desma di bede in a plane. Lobiwan ongerechtigheid. Sondu hogri. Sa di dibri eko broek de wereld behese ja. Up to maken na nga oorlog. De up to maken na nga. De biggie man fu kondre. Fa den kan ko broek den. So dat libisma kan las libi. Na wan fasi din ofiti. Look for de man go tek Maduro. O men man dede. Na o men man las libi dape. Ala de sil dati. Ego. If they no be care, they gonna say for Satan. That name plan nang in dul make I could break the mafia DC na in our world. Darom lo buwan, te ware kerens dona in one kondre, daun om luku no mo nare kering of the man dis don da pepso ko loku du fusan na jawalo kolo fuka mande in ator mi lo batorik falak yon. Wan tu maktige kolo fuka mande in ator. Wan de makti di se ligeri ni kondre lo biwan de rigeri rekeren dry go dry kung ala sot sani de yari di psa de du sani anoi boy komit tele ka dey futi de we sita ki de weret behese geis makti di si de luku bigitori fa mort kan psa fa disi kan psa. Fama dat kan op, fa dit fa den bruya kan go in den kondre, fa drugs dealer kan ja drugs go in den kondre, fu sma kan smoko kabasa so por den serefi. Efi luku den sande psalobiwan, da de makti dis de aktif na in a world dis. Darom a gemeente fu Jesus, abiwan bigi tak. Wan na gemeente voor Jezus nomo, dan had een gesalfde man voor Gado. Daarom ook to wille gelovigen, onom de bezig nomo, voor blessing en zegen, Gado moet no, om een look op de situatie van de wereld, en biggie, en fette ding. No, met de bezig en fette one to man voor want to man for the recurring na the trakondre psychis my furniture lo bo me big me fete a fete fo gado kan langin anu because the debris e ko broik den kondre disi fo furniture fo kosbare ziel samus kona Jesus fo fen ewak leve fo furniture ding lo bo ande furniture konde de furniture pesi. De dogi na ina were ja we fetti take a world beheerser. De beheers, de heers, de ligerile dictatuur. De kobruik sma. Sma me taibom na de mindri ontplof. Kiro mensma. Lobuano laulao sande sandati. Ala sortu sani de yeye dise du na in a grontapu disi, na in a world, in ala den kondre sanepsa. Darum lobiwan, te wesi den sanepsa, da umu saptaki, na den san dise du den san dati, en mek den hogre psa, na in den kondre, na in ala den presi. Darum wile gelovige, wille gemeente, wabi wan tak, aman tak we war step taker, mak de destiness. De ne feti teka kemente wan, ma de feti teka mensheid. De abba mensheid onder controle. De no abi akemente, dis moest de duidelijk, de no abi akemente onder controle. De no abi de manfugado onder controle. Alla manfugado die de suifer, de preek is aan God woord te betakken. De libi heilig, zuiver. Desma die de vals bezig, de macht die zo abi onder controle wel. Maar desma die de zuiver, de preek God woord te. Lek san skrifi, abukutaki non poti non puru. Dan de no abi we onder controle. Maar den de take we. Because the sun did the one do not in our world, now we not hinderness. Malobi one we tak gado grantan that a kerki fu Jesus, the kolofa ka de man fu gado umang a man, sa de teke de makti disi, fu ka yip a world, fu a kan de behouden. Malobi one we tak gado grantan na in a neng fu masra Jesus, we tak gado grantan. We kona kababaka fu ala de word to DC. We bar a Josi Masra we taki grantangi dat u kona ein de baka fu a pistor DC. We taki grantangi in a name fu Jesus. Fu your word to say sorry we taki. Aware of this day duisternis, ongerechtigheid zondu ala sani. Masra we begi yo taki yepi a grantapu DC. En make willig gelovige feta feti en take dat totaal overwinning. We taki grant angi in Jesus. Nu we bara Josi, tou mit baka in Jesus naam. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Rhapsody time, reality time. Happy beautiful morning, geliefde. Onze thema vandaag is train uw ziel om uw geest te volgen. En onze thema tekst is gehaald uit Romeinen 12 vers 2. Er wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Halleluja. Toen Paulus in Romeinen 1 vers 9 zei, want God, die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige. Halleluja. Bracht hij iets diepgaands tot uitdrukking. Wij dienen God met onze geest. Maar er is nog een ander essentieel deel van uw wezen. Uw ziel, het domein van uw verstand, wil en emoties. Uw verstand behoort u niet te beheersen. Uw emoties behoren u niet te beheersen. Uw wil behoort u niet te beheersen. In plaats daarvan moeten zij onder de invloed van de Heilige Geest komen en aan hem onderworpen worden. Halleluja. In de tempel van het Oude Testament komt de ziel overeen met het Heilige, waar de priesters dienden. En wat was hun voornaamste verantwoordelijkheid? Onderwijzen. Halleluja. De priesters waren de bewaarders en de leraren van de wet. Dit laat zien dat uw ziel onderwezen moet worden. Uw verstand moet met het woord getraind worden. Uw emoties moeten door het woord getraind worden en gereageerd worden. Uw wil moet door het woord gedisciplineerd worden. Er zijn momenten waarop u zegt, dit is wat ik wil doen. Dit is wat ik besloten heb. Maar dan toont het woord u iets anders. Op dat moment moet uw wil zich overgeven. U zegt, niet mijn wil, maar Gods wil. Niet mijn weg, maar Gods weg. Halleluja. Hetzelfde, geliefde, geldt voor uw emoties. U voelt zich misschien tot een bepaalde richting geneigd. Maar wanneer het woord iets anders openbaart, stopt u. U laat het woord uw emoties overheersen. Zo wordt uw ziel onder controle gebracht. Halleluja. Nu waren er in het heilige deel van de tempel drie belangrijke voorwerpen. De kandelaar, de tafel met de toonbroden en het reukofferaltaar. De kandelaar gaf licht. Dat is de verlichting van het woord in uw leven. De tafel met de toonbroden voorzag in voedsel. Dat is het woord dat uw geest voedt. En het reukofferaltaar staat voor het gebed. Uw communicatie met God. Halleluja. Ziet u het verband? Terwijl u het woord bestudeert, komt er licht in uw geest. En daardoor wordt uw geest gevoed. Daaruit wordt u vervolgens aangespoord om te bidden. En uw gebeden stegen als reukwerk op voor God. Halleluja. Zo zijn er, geliefde, voortdurend twee krachten aan het werk in uw ziel. Het woord en het gebed. Hoe meer u het woord ontvangt, hoe meer u aangespoord wordt om te bidden. Hoe meer u bidt, hoe gevoeliger u wordt voor het woord. Zo wordt uw ziel getraind, geliefde. Het gebeurt door uw ziel onder de invloed van het woord te houden. Het gebeurt door ervoor te zorgen dat uw denken, keuzes en reacties in overeenstemming zijn met Gods wil. Dit is volwassenheid, geliefde, waarbij uw geest leidt en uw ziel volgt. Halleluja. Glory to God. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor uw woord dat mijn gezindheid vernieuwt en mijn ziel traint. Ik geef mijn wil aan u over en weiger om geregeerd te worden door emoties of natuurlijke redeneringen. Nu en voor altijd is mijn verstand verlicht, is mijn geest gevoed en is mijn leven in overeenstemming met uw volmaakte wil. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten.
En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, stuurt u gerust ons de thema van de dag. Dat is Train Uw Ziel om uw geest te volgen. Stuurt u naar het nummer 8646446. En wilt u samen met ons de Heere loven en prijzen? U bent van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. We kijken uit naar u. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Hallo, liebe Leute. Ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Haha, wow.

0: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 7 oktober 2026. Zoek het goede en niet het kwade, opdat gij leeft. Zoek het goede en niet het kwade, opdat gij leeft. Amos 5, vers 14. Het leerwoord. Ziet toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagde alle tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Ziet toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagde alle tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. 1 Thessalonica 5 vers 15. Het gezang. Ik wil nimmer iemands nadeel zoeken, schoon hij mijn nadeel zoekt. Mijn vijand wil ik nooit vervloeken, of schoon hij mij vervloekt. Zachtmoedig wil ik hem bejegenen, al dreigt hij mij, ik dreig hem niet. En scheldt hij mij, ik wil hem zegenen, omdat mijn Heer het gebiedt. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

Odi, Odi, Happy Kids. Alasani Bung? Ja? Met mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermin. En deze week gaan wij het samen leuk maken door te praten over Gods woord. Maar voordat wij verder gaan, wil ik samen met jullie bidden. Laat ons bidden. Lieve Heere God, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat u ons elke dag beschermt. Heer, wij vragen u om elke dag met ons te zijn. Helpt u ons om u te gehoorzamen. Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids. Hebben jullie de tekst kunnen oefenen? Ja? Oké, mag ik het horen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken. Oké, dat hebben jullie goed gedaan. Vandaag gaan we het laatste deel ook doen. Daarna doen we de tekst in zijn geheel. Ja? Gaan jullie goed luisteren? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Gaan we het samen doen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Goed gedaan, Happy Kids. Straks doen we het nog een keertje. Oké? Zo, Happy Kids. De wapenrusting waarover wij vandaag zullen praten is de schoenen. Weten jullie, de soldaten van het Romeinse Rijk, die hadden schoenen of sandalen aan. En dat was in die tijd heel wat. Want in die tijd liep een ieder op blote voeten. Ze droegen pas iets aan hun voeten als ze iets te vieren hadden of als ze gingen vechten. De schoenen die de soldaten droegen, die waren om hun voeten te beschermen tegen de kou, tegen de regen, tegen de wind, maar ook tegen scherpe steentjes. Een soldaat met koude, zere of kapotte voeten, die kon niet goed vechten, toch? Nee. Maar de schoenen, die zorgen dus ervoor dat de voeten van de soldaten beschermd zijn. De schoenen van de soldaten, die hadden aan de onderkant stalen pinnen of noppen. Ze lijken wel ongeveer op die nopjes van die voetbalschoenen. Je hebt toch ook ooit wel eens een voetbalschoen gezien? Aan de onderkant van die voetbalschoenen heb je nopjes. Precies zo hebben de schoenen van de soldaten stalen nopjes. En die stalen nopjes of die stalen pinnen, die zorgden ervoor dat de soldaat stevig stond tijdens de strijd, zodat hij niet weg kon glijden. Precies zo werkt de geestelijke wapenrusting die de Heere God ons heeft gegeven. De geestelijke wapenrusting die de Heere God ons heeft gegeven, dat is de schoenen van de bereidheid van vrede. De voeten, geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, je kunt ook wel zeggen
geschoeid met bereidheid. Bereidheid wil zeggen klaarstaan, voorbereid zijn. En je zal je afvragen, hè? Maar dan waarop moeten wij voorbereid zijn? En wat zijn de noppen waarop wij staande kunnen blijven? Het gaat om bereidheid van het evangelie des vredes. Evangelie is de goede boodschap die door Jezus Christus is verkondigd. Dat is het woord van de Heere God. Het is nodig om met de noppen of de pinnen van het geloof in het evangelie des vredes te staan. Je zou ook kunnen zeggen, laat het evangelie als noppen onder je schoenen staan, zodat je daarmee vaststaat in het leven. Dat de vrede met God de onze moet zijn of moet worden. Weet je, happy kids, de duivel zal proberen ons daarvan af te gooien, ons te laten wankelen door aanvallen, twijfel en aanvechting. Want hij houdt van onvrede. De duivel houdt niet van vrede. De duivel houdt van wanneer we ruzie maken, wanneer er onvrede is. De duivel wil dat wij uitglijden. Sta daarom in het evangelie en laat Christus jouw vrede zijn. Zo, happy kids, gaan wij de schoenen van de bereidheid van vrede aandoen? Ja? 1, 2, 3. De schoenen van de bereidheid van de vrede. 1, 2, 3. De schoenen van de bereidheid van de vrede. Yes! Zo, happy kids. Vanaf vandaag staan we stevig met de noppen aan de onderkant van onze schoenen op de grond. Wij wankelen niet meer, omdat wij een God van vrede dienen. Zo, happy kids, gaan we de tekst nog een keertje doen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziër 6 vers 11. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziër 6 vers 11. Wauw, dat hebben jullie goed gedaan. Mag ik het nog een keertje horen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziër 6 vers 11. Dat hebben jullie goed gedaan. Morgen doen we de tekst nog een keertje. Afgesproken? Gaan jullie vandaag oefenen? Afgesproken. Zo, happy kids. Gaan we afsluiten met gebed? Lieve Heere God, dank u wel voor uw liefde voor ons. Heer, dank u wel voor de schoenen van de bereidheid van vrede. Dat wij niet bang hoeven te zijn om te wankelen, omdat u er voor ons bent. U steunt ons. U bent ons steunpilaar. Dank u wel, lieve Heere God, voor uw genade zo groot. Dit alles vragen wij u en danken wij u. In Jezus' naam. Amen. Zo, happy kids. Dat was het voor vandaag. Tot morgen.

0: with double sketchup.
1: Gi alla jublasinjang, jum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. 7963.

De vrede van Shalom. Je hart vullen. Waar je ook bent. Je bent nooit alleen.

0: going?
1: I gotta go on a business trip.
0: Do you have to?
1: Well, maybe they can do without me this time.
2: Vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. No, mi finger komt fácil.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Powerhouse Ministries International present Woman Arise Suriname met Apostel Paulette Bosman. Inner healing, wholeness, alignment en covenant. Op 30, 31 oktober en 1 november in Logos Ministries aan de Koesterwijnenstraat nummer 13 in Paramaribo. De deuren gaan open om 6:30 en de start is precies om 7 uur. Met pastor Heidi Koeman, pastor Barbara Lansdorp Lont, pastor Geraloine Lavenberg, profetesse Vanessa Rijmen Surovi Jojo, pastor Ingrid Dwarkasing, pastor Eudia Emmanuel Wolf, pastor Zoda Anneke en First Lady Miriam Agena. Mis deze vrouwenconferentie niet. Woman Arise Suriname met apostel Paulette Bosman. Powerhouse Ministries International staat er.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Lobby one, lobby arkeman. We bari wan suit ori baka ina neef matra Jezus, broeder Naifa Salendeja. Nanga mooi programma wan boom begin. Altijd u betaka woord to disi, if you begin boom, is a godoro boom, and if you godoro boom, is a end boom too. Praise the Heer. Lobby one, a geloof, a bifeti, a bistrei, maar den tendi psa, dat je bij een walo machtige man voor Gado, dat je bij een mooi voorbeeld trouwen de liberté, maar trouwen gewoon masrak ba, dat je bij een mooi voorbeeld gewoon van geloof. En onder de tiri voor de man die zie, hoe kon hij in a geloof. Lobuan, Gado begin. Masrak we takke grand tangi. We poti a pistol zo wan chakombaka, we potena in your hand. Dat we begi yo taki, meki lei we bakadori yo santa yeye. We taki grantangi in Jesus' name. Amen. Lobby one, mi wan chawan trapis baka fu a pis teksa ube chakon. Dat na Efeze hoofdstuk 6 vers 10. U chawalo sanikona fesi sande waarheid tap a pis pewe libi. Manu, u si jaso taki. Want tufu de makti disi, a manskrip di a wereld beherser, de wangsai tiri a wereld, dat want ak den disi an op chimboi. Mana force, makti sa abito maka nanga, lobuwa sanide, sanide, sanide. Makti di abito maka nanga bepaarde dele fa wereld, nanga hebi hebi tori de makti di sine de wereld beherse ja de neluku fo ansma complex self mort

ina sribi same sribi da wang bun langa maktikon wang bun hei man da takin na ifasai konduja bikana mina basija nem tak ok yuna basija majana mimanga mi pakondre da mi abileti futanja tunya atake ok da wo feti lobuang minanga makti bigi feti mi deina sribi feti feti feti feti feti te wan pis mi bari na name fu Jesus a moment din bari na name fu Jesus mi wiki na ina feti nem kwador se nem tak yu di dibri sa iligera dorpu me tik autoriteiten kesak me bestrafi me broko yu makti me farni tak yu want to smau potaki na ifasampsa mitaki mianga satan wabuan mianga wa makti ja wabuan problem wa we feti den taki piadem taki anu wasanfi aksi piade going say tap doro disna ye yetori na tuan tak saiden kipsa a makti disi na ebo her dos inuan dorpu ya bi captain basianga disanga so maya bi de makti sang abi a second cup dape na in adunguru fumek bo pade situasi pasana in apresi saino denki lobuano wala wala usani na no sumar sani metaki jan mana sani saipsa efu luka world saweli bi na ini lobuano dan terwijl is die attackie de wereldbeheerser, de man si op te maken aan een regering, de smasai tier kondre, de macht die si op te maken aan de pistoor die si. Fa den kan gebruik de man na in a wereld man aan een man de tier kondre, fa den kan gebruik de sang as an de kan do. Lobo ay fu luku lontu e fu luku den tendi psa pebi abi ala soutu manfu Afrika ala soutu hogri soutu diktateur sa de manis duna ina wera doro de makti disi anoi boy kirisma fernitexma lobo wang Adolfo Satan na fumeki bepaarde man take over na in kondre fu kan kiri vernietig en sas libis ma dwi na wereld jalobi wang eerste wereld oorlog tweede wereld oorlog anoi boy sang den kondre kondre de makti de mandi bes don na ede saden du tenang a day fu te want weta kabara este wereld, tweede wereld. Ma lobi wan. Wan derde wereld oorlog a de, ano de lek faden tra wan be de, ma a de en no nous ma ifre de lek wan derde wereld oorlog kan kom. Dat wan taki de makti disi de ede man ja. Disa no de sei sei wan. Disa de ede man. Sai ko broik lobi wan. Foluku. Saiko broek den edeman fu kondre anoi boy. Lobo an de wereld beheerse disi, de luku soso bigitori. Mi ekoloof, kane an alas ma ekoloof so ma, mi ekoloof den storm saip sa. Ad beife nanga den sani wan, den makti dena alas seifa grontapu disi. Trade wan makti psa na wan fden konde la pimpe de kaya Melissa, if na Melissa, if na faden kaya sani. A moment di den je wan neng, da wan dibri take over na ini. Ala den storm den gi neng, den abi neng, na fas faden storm euroko. Malobu wan me eko loof takin. Me eko loof dat di Jesus be go na kera seina, da be kot abrayo fufad. An wan ko un storm be kondape, a se quadranga o vinti. Den de mon besita ki eise se gona kerasena en den kalasi 2000 de mon da pefkan. De moro den be moro furuan de man kobro eka wortu legion en

0: Wordt een legioen na sixi doen maar kote ken dan de sitaki if Jesus God dape den de moon sa ilgeri na man disin a feyan to last de want if den goi na se den e konterag dan na so we si den san ilobi wan so den potwa storm like one storm one the meeste man die bewa is na fisi man de sabi se kwa so ma a storm this be heavy because a makti praxe de fusunga boto Jesus de dia watra de trawanda a de nedor rap Jesus wakata po watra do so so don sani di dibre du lobby one ma anyway ma sra tek autoriteiten gesak bestraf en ala sani konto trus dus de makti de na ala sei en de wereld beheerse ja de luku fa Hamas kango Sutusma na Israel. One, the keizer walos machagwe, kis walos machagwe, de kid beina, de helf. Lobu wan orlok kon on sta. Towe Israel ano wan kondre de suku feti, beina ifu, ef dene sutu raket gwa Israel, ine yere srefe nyunsu, ye yere nyunsu fu den tra presi, ma paste de mai suku trobi nangin, Lobo and the man is go and one orlock like one orlock star. Masana asani, throw them my feti a feti, da silly e dede, surdati e dede, terrorist e dede, komborgu e dede one, that na adulfu, Satan in orlock. Na e anego, abra disana dati, then suma sa o dede, sano sabi Jesus, den zil e kon na piau go. Lobo anda so we si den sani e fi luku den san go kon we si taki Putin Ukraina na wan konde pe Jesus be liger moi de mambe waka masre fi preki mambe de da pe ala sot sani lobo an Ukraina na nga Rusland den prati krens a pis dis na Ukraina a pis Kwon wa makti go teka man puten fu opogo furu wa orlok na nga Ukraina. Sondro wa reide. En samsa, lobo wa suma i dede. Da so i kanko doro na nga ero. De weret behese disi, dene lukup kintori. Fasa ni kampsa ja. Fasa ni kampsa in Nigeria. Fal den kristen an. Ya, ala trapresi, orlokso, orlokso, luku saipsa Iran, desma saibo touk dape, omen dede, ipsa, tos, de makti disi, den de aktif na in a world, fukan fanite ka men seit lobiwan, anu lau lau sani, en yabiwan tuman in a world ja, de sidens lef de gado den kondre dis nanga de edeman ano lau lau sani de mai du vergift sma sutu plain trowe fukiro an man kira la de sma dibe de ina plain lobo an ongerechtigheid sondu hogri sa di dibri eko broek de wereld behese ja ap te maken nanga oorlog de ap te maken nanga de bigiman fu kondre fa den kanko broek den so that libisma can last libi na wan fasi dinofiti. Look for them go take Maduro. Omen man dede, na omen man last libi dape, ala de seal dati, ego, if de no beker, de ego na say for Satan, dat ne plan na ngen dul, mek aiko break de mafen disi na ina world. Daarom lobi wan, te ware kerens dona in wan kondre, da unum luku nomo na are keren, of de man dis don da pepso koloku du fusan na jawa lo kolo faka mande ina tor mi lo bator ik fale ki on, wan tu makte ge kolo faka mande ina tor, wan de makte di se ligeri ni kondre lo bi wan de rigeri re keren, drai go drai kung ala sot sani, de yari di psa, den dusani anoi boy komi teleka den futi de we sitaki de wereld beheerse geest machte di sin de luku bigitori fa moord kamp sa fa disi kamp sa fa mandat kan op fa dis fa den bruya kan koin den kondre fa drugs dealer kan tja drugs goin den kondre fu sma kan smoko kabasa so por den serefi if you look at the sand deep salobuan that the makti this the active na in our world this daroma gemeente fu Jesus abi wan big tak wan na gemeente fu Jesus no mo na nga den gesalfde man fu gado daarom ook to wille gelovige onom de basic no mo fu blessing and a say gadomu gadom no umu luku den situasi fa world and bigi and feti ding no no mi de basic fit one to man fu de recurring na den trakondre sai kiris my furniture lo bo me bigi me feti a feti fu gado kan langi anu because the debris e gebruik den kondre disi fu vernietig. Fu kostbare ziel samus kona Jesus fu fin ewek leven fu vernietig ding. No buan de vernietig konde. De vernietig pesi. De dogi na ina were ja. We feti teke wereld beheerser. De beheers. De heers. De ligerilek dictatuur. De gebruik sma. Sma met taibom na de mindri ontplof. Kiro mensma. Lobuano laulau sande sandati. Ala sortu sani de yeye dise du. Na in a grontapu disi. Na in a world. In ala den kondre kondre. Sanepsa. Darum lobuano. Te wesi den sanepsa da umu saptaki na den sandise du den sandati e mek den hogre psa na in den kondre na in ala den presi. Darum wile gelovige, wile gemeente wabuan tak amantak we worstel teke mag de duisternis den effeti teke gemeente wang. Maar de feti teka mensheid. De abba mensheid onder controle. De no abi a gemeente. Dit moest de duidelijk. De no abi a gemeente onder controle. De no abi de manfugado onder controle. Alle manfugado die de zuiver. De preek is aan gado woord te betaki. De libi heilig. Zuiver. Desma die de vals bezig. De macht die zo abi onder controle wel. Maar de sma die de zuiver e preek gado woord toe. Lek san skrifi a bukutaki non poti non puru. Dan de no abi wi onder controle. Maar den de teken wi. Because de san die de wan duna in a wereld. Na wi na hindernis. Maar lobi wan we tak gado grantani. Dat a kerki fu Jesus. De kolofake de man fu gado umang a man. Sa de teken de macht die zie. Fu ka yip a wereld. Fu a kan de behouden. Lobuwa we tak gado grantani. Na ina neng fu. Masra Jesus. We tak gado grantani. We kona akababaka. Fu ala de woord die zie. We bar a josi. Masra we taki grantani. Dat u kona einde baka fu a pistoor die zie. We taki grantani ina neng fu Jesus. For your word to say sorrow with taki. Aware of this day, duisternis, ongerechtigheid, zondu, alasani. Masra we beg you taki, yepi agrontapu disi. And make willig gelovige, feta feti, and take that total overwinning. We taki grantangi in Jesus' name. We bara josi, tomit baka in Jesus' name. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, mijn geliefde broeders, zusters en luisteraars. Ik heet u van harte welkom in het ochtendprogramma De Morgenwijding van Hernutter. Mijn naam is zuster Renfrum Faria Ingrid, pastorale medewerker in gemeente Groningen. We openen deze dag in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik hou u voor de dagwoorden voor vandaag. Vandaag woensdag 7 oktober. Het dagwoord is gehaald uit Amos hoofdstuk 5 vers 14. Zoek het goede en niet het kwade, opdat gij leeft. Het leerwoord dat is gehaald uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 15. Ziet toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaag te alle tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Het lied dat erbij hoort, wil nimmer iemands nadeel zoeken, schoon hij mij nadeel zoekt, mijn vijand wil ik nooit vervloeken, of schoon hij mij vervloekt, zachtmoedig wil ik hem bejegenen, al dreig hem niet, en scheldt hij mij, ik wil hem zegenen, omdat mijn Heer gebiedt. Tot zover het dagwoord voor vandaag.

Ik kom hier voor de schriftlezing. De schriftlezing voor deze morgen is gehaald uit Hooglied, hoofdstuk 8, vers 4 tot en met 7. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem. Waarom wilt gij de liefde opwekken en prikkelen voordat het haar behaagt? Wie trekt daarop uit de woestijn, leunen op haar liefde? Onder de appelboom wekte ik u. Daar ontving u uw moeder. Daar ontving zij die u baarde. Leg mij als een zegel aan uw hart, als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde, onverbiddelijk. Als het rijk van de doden de hartstocht. Haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. Tot zover. Deze schriftlezing gehaald uit Hooglied, hoofdstuk 8, vers 4 tot en met 7.

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o mijn Heer en mijn rots. Broeders en zusters, Hooglied is een liefdeslied, maar het is meer romantisch. Het laat ons zien hoe God naar liefde kijkt. In vers 5 begint de schrijver met een waarschuwing. In vers 5, een bruid die geleund is op haar liefde, die uit de woestijn komt. En vers 6 en 7, die geven een verklaring daarover. Broeders en zusters, in dit gedeelte halen wij eruit over hoe we liefde kunnen beschermen en hoe we met onze liefde kunnen omgaan. En dat de liefde die we hebben niet kunnen betalen. Het woord opwekken betekent ook wakker maken. Iemand uit zijn slaap ruw wakker schudden. En wat zegt de bruid hier? Liefde als een slapende. Maak haar niet vroeg wakker. Paulus geef aan in 1 Thessalonicenzen 4 dat liefde heilig is. Ga er heilig mee om. En waarom zegt de bruid dat liefde is als een slapende? Dat het niet wakker, vroeg wakker gemaakt moet worden. Liefde is kwetsbaar. Liefde moet u zien als een teer plantje. Als je het te vroeg in de felle zon zet, verbrandt het. In het hedendaagse leven hebben we veel jonge mensen die gevoelens opwekken. Die meestal, zegt men, seksuele prikkels hebben. Ze beginnen elkaar te knuffelen. En soms, 's avonds, uren lang, middernacht, zijn ze bezig te appen. En de schrijver zegt hier, voordat er een verbond of een huwelijk is. Liefde heeft een verbond nodig. Totdat het haar behaagt. Met andere woorden, de liefde bepaalt zelf wanneer het tijd is. En wanneer behaagt het de liefde om wakker te worden? Als er trouw is. Als er een verbond gesloten is. Een verbond is een huwelijk. De wereld zou anders zeggen. Ja, laten we eerst proberen. Laten we eerst voelen. Dan zullen we misschien trouwen. Maar wat zegt het woord van de Heere? We moeten eerst onze belofte afleggen aan de Heere. En dan moeten we elkaar geven. Als je de liefde te vroeg wakker maakt, geef je het mooiste wat je hebt aan iemand die nog niet heeft beloofd om te blijven. Omdat echte liefde wachten waard is. De dochters van Jeruzalem
zoals de schrijver dat aangeeft in vers 4, zijn de vriendinnen van de bruid. En we zien de bruid die waarschuwt ze. Ze zegt, forceren jullie niet. Wees niet jaloers. Wie liefde forceert uit lust, uit druk van anderen, kan lelijk soms op zijn neus vallen. Maar wie wacht op de tijd, op Gods tijd, krijgt de echte, diepe, veilige liefde. En deze liefde zal eeuwig blijven. Zoals het heb aangegeven, Paulus aangeeft, dat liefde is heilig. Ga er heilig mee om. En de schrijver gaat verder in vers 5 en hij zegt, wie trekt daar uit de woestijn? De dochters van Jeruzalem kijken verbaasd. Ze zien een vrouw komen, van waar komt ze? Ja, uit de woestijn. En de woestijn in de Bijbel is altijd een plaats van dorheid, van beproeving. Dan denken we terug aan de Israëlieten in de woestijn, waar ze 40 jaren in de woestijn waren. En deze bruid is door de woestijn gegaan. Haar liefde is getest door verleiding, door twijfel. Maar ze is erdoor heen gekomen. Zo is het ook. Zo moet het ook zijn met ons als gelovigen die hun liefde bewaren. Je gaat door een woestijn van wachten en nee zeggen tegen de zonde. Maar je komt er sterker en reiner uit. Beschermt je hart, je lichaam, dat je grenzen moet stellen. Wacht op God. Het behaagt hem. En als we verder lezen, dan gaat de schrijver verder. En dan zegt de schrijver hier, maar nu leunt ze op haar geliefde. Aan het begin van Hooglied 2 zien wij, of lezen wij, zocht ze hem, ze rende, ze was onzeker. Houdt hij wel van mij? Maar in hoofdstuk 8, dan zien we dat deze bruid, ze is volwassen geworden in de liefde. Ze hoeft niet meer te rennen. Ze leunt nu op hem. Ze vertrouwt hem. En zo moet ook onze relatie met Christus zijn. Niet vechten in eigen kracht door de woestijn. Maar we moeten steunen op onze liefde. Op de Heer. Want als we zwak zijn, maakt hij ons sterk. En de bruidegom hier herinnerde haar waar hun liefde begon. Maar ook herinnerde hij haar aan haar moeder die haar baarde met smart. Liefde vergeet niet waar je vandaan komt. Onze liefde is niet goedkoop. Ze is natuurlijk geboren, we zijn allemaal geboren met smart door strijd. Ik heb je daar onder die boom gekozen, zegt de bruidegom. En kijk nu, je leunt op mij. Zo wil Christus ook hebben. Hij haalt ons uit de woestijn, uit deze wereld. En dat wij op hem kunnen steunen en leunen. En dat we veilig kunnen zijn in hem. De liefde moet een zegel zijn in je hart.
en op je arm. Zo is de liefde van onze Heere. Wanneer we bij de Heere zijn, weten we dat we verzekerd zijn met zijn Heilige Geest. De liefde is sterker als de dood. We weten dat de dood sterkste kracht op aarde. De dood vraagt niet of je wil. Als de dood komt, moet je mee. Zo sterk is de ware liefde ook. Als je werkelijk lief hebt, dan houdt niks je tegen. En deze liefde komt van de Heere. De liefde met het heilige vuur. De agape. Deze liefde hebben we nodig. En deze liefde is onblusbaar. Je kan het niet kopen. Met andere woorden, is deze liefde bovennatuurlijk. Er komen zoveel problemen op ons af, tegenslagen. Maar we gaan er doorheen. Echte liefde kunt u niet kopen met geld. Je kan het niet kopen met je lichaam of een geschenk. Echte liefde is een geschenk van God zelf. Broeders, zusters, luisteraars. Liefde met God is onbreekbaar. Het is eeuwig. En God verwacht van ons dat wij die liefde die wij van de Heere hebben gehad, laten wij die liefde behouden. Laten we sterk zijn. Laten wij, zoals de schrijver hier in Hooglied aangeeft, niet de liefde vroeg wakker schudden. Maar laten wij wachten op de tijd. Laten wij trouw blijven aan de Heere. Het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. En dat Hij dan deze liefde van ons zal verzegelen. In Jezus' naam. Amen. Amen.

0: Latvi bidden. Vader in de hemel, in de naam van Jezus Christus komen wij voor uw aangezicht. Heer, vergeef ons waar wij de liefde te vroeg wakker hebben geschud. Waar wij ons hart te snel hebben gegeven. Waar wij ons lichaam hebben gegeven, Heer mijn God, zonder om na te denken. Heer, bescherm onze jongeren, onze jonge broeders en zusters. Wilt u ze beschermen, hun ogen, hun handen, hun gedachten. Geef onze jongeren kracht om nee te zeggen voordat het huwelijk er is. Geef zij die het ja-woord hebben gezegd kracht, wijsheid en inzicht in dit leven. Heer, zoals de bruid leunt op de bruidegom, leunen wij ook deze morgen op u. We leggen al onze zorgen, onze toekomst, ons huwelijk, onze relatie, onze gezinnen. We leggen onze broeders en zusters in uw handen. We weten dat wij door beproevingen heen gaan, maar wij vertrouwen erop dat wij niet alleen zullen zijn en dat wij niet zullen vallen. Want u bent met ons, u bent de anker in het leven van ons. Heer, we weten dat uw liefde niet te koop is. Uw liefde is betaald door het bloed dat u vergoten hebt aan het kruishout van Golgotha. En wij danken u dat deze liefde in ons is. Dat wij lief zullen hebben, elkaar lief zullen hebben, o Heer mijn God. En dat die liefde van u mag stromen in ons leven, in onze broeders en zusters, in onze jongeren, in onze huisgenoten.
1: Het is 9 uur.
2: Boy, mijn Clara ozo. Maar dat is op prijs. Dus heb je check Clara? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
3: Hé broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abo a new verfi. Verfi.
2: Hè?
3: Verfi.
2: Verfi? Dat is dat die.
3: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen ik ba. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
4: With Historex. 10, 20, 30, 40.
5: Hé, zei je
4: met Terry. Mijn dorp een parkie nomo. Na skips barkie deal. Bij ons. Na alle day. One piece chicken, fries en saus. Na skip style.
6: Zranazani. Na skip. Na

Hej, jag ser Pina. Jag lyssnar på Radio Fjärgården.

run it.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

like this. Come on.

0: The latter rain. The latter rain.
1: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

Geliefde na muziek, heb ik een recept voor u. Ja. Het gaat om bladeren de cronuts met muntsuiker en aardbeien. Als u geen aardbeien hebt, geliefde, kunt u aan de lekkere vrucht ook zetten. Ja. Of een andere lekkere Surinaamse vrucht. En, ook gebruiken hoor hierin. Bijvoorbeeld gestoofd pomeraad. Of iets lekkers. Hè? Kunt u ook hiervoor gebruiken. Die mensen die van mango houden, manja. Kunnen dat bijvoorbeeld ook gebruiken, ja. En ja, ze kunnen het gebruiken. En dan wil ik ook nog dit doorgeven. Bladen die cronuts met muntsuiker en aardbeien. Voor een snack voor 8 mensen, ja, u hebt nodig 2 rollen koelvers bladerdeeg, dus uit de koeling. Ja. 50 gram roomboter, gesmolten dus. Verse munt, toch? U kent die muntbladeren. Dat blad, die u, ja. 50 gram kristalsuiker. Verse aardbeien of dat andere vrucht die u ook kunt gebruiken. Opgeklopte slagroom. Die kunt u kant en klaar kopen ook, toch? Die spuitbusjes of zo. En wat u allemaal extra nodig hebt zijn bakkwasje, een vorm, toch? Hakmolen. Of keukenmachine. Een spuitzaag, of net wat ik zei, u kunt ook die busjes gebruiken, hè? Slagroombusjes. En dan, hoe u dat gaat doen, u verwarmt de oven voor op 200 graden. U kwast elk rol bladerdeeg in met roomboter en vouw over de lengte in drieën. Ja. Dus je vouwt over de lengte in drieën. Druk goed aan. Zo hebt u 3 lagen bladerdeeg op elkaar. Dus als je toch in drieën vouwt, u steekt uit elk strook 4 donuts. Ja. U legt op U legt op met bakpapier bekleed.

0: Tweede bakplaats, dus wat u hebt uitgestoken. Bak ze in 20 minuten goudbruin en gaar. Ja. Maak ondertussen de muntsuiker. Pluk de blaadjes van de takjes munt en hak ze fijn in een hakmolentje. Of gewoon met een mes. Voeg de suiker toe en maal samen tot een fijn lichtgroene muntsuiker. Dus je moet die suiker en die munt samen malen dat het heel fijn wordt. U strijkt de aardbeien in plakjes. U snijdt ze in plakjes. Ik zei, als u geen aardbeien hebt, kunt u ook andere vrucht gebruiken. En doe de slagroom in de spuitzaak of dat busje hebt u. U legt tot gebruik in de koelkast toch, dus die dingen, die spuitbus. U kwast de donuts uit de oven in met roomboter en rol daar de muntsuiker toch. U rolt het gewoon door. U moet die donuts gewoon door die muntsuiker rollen. En zodat er wat aanpak vastplakt. En dan laat u alles afkoelen. U vult de donuts met de slagroom en de aardbeien. He? Op die dingen kunt u de overgebleven muntblaadjes drukken. He? En zo hebt u een lekkere donuts met een aardbeien erin. En ook die muntsuiker. Hebt u iets nodig hiervan, kunt u me bellen. En u moet me wel de datum doorgeven. Wanneer het gezegd was, behandeld was. Dan kan ik een... dit voor u weer ophalen. Goed, lieve mensen. We gaan dan... ik ga door met dat wat ik had over op zoek naar het zin van het leven. Hè? Dat u dat kunt weten. En dat we zeker mogen weten, wat we zeker hieruit mogen leren, is dat we naar God moeten zoeken. Want Hij is het zin van het leven. He? Hij is het zin van het leven. God is degene die ons zeer lief heeft, die ons ook bewaard heeft beschermd en die ons wil helpen om door al deze dingen heen te komen, om hem te dienen in alles, vrijmoedigheid en in overgave. Ja, lieve mensen. Ik ga daarmee door vandaag. Ja. En ik zou zeggen, hoe zoekt men zin? Ja. Ik zei al, zingeving gaat over wat iemand met zijn leven doet om het een doel of betekenis te geven. Dat is zingeving. In dit programma behandel ik dit dus. Ik had al daarvoor gezegd hoe het is om zin te zoeken zonder God. Dat het moeilijk is voor mensen die de Heer niet kennen. Wat is het doel dat je zin zoekt? Dat het eigenlijk moet zijn dat je op zoek bent naar God. Want dat zonder God het leven geen zin heeft eigenlijk. Ja, dan gaat het moeilijk voor je zijn. Terwijl God reeds zijn zoon heeft gegeven om de zonde te verzoenen tussen ons en hem. Ja, want Adam en Eva hadden gezondigd. Onze voorouders, onze aller voorouders, ja. En dat wij met God het zin van het leven hebben, helemaal. Want hij is de maker van ons, dat geest, ziel en lichaam. En hij wil ook voor ons zorgen, weet u? Dus laten we dat onthouden. Oké, mensen. Laten we dus dan daarmee doorgaan. Ik ga daarmee door. En dan zeg ik, hoe zoekt men zin? Hoe gaat dat te werk? Aan het aanbod van de wereld ligt het niet, geliefde. Er zijn talloze manieren te vinden om iets van je leven te maken. Mensen die carrière zoeken, mensen die echt wel, weet je, iets willen met hun leven doen om carrière te maken, om dingen te doen. En dat deze dingen hun leven helemaal beïnvloeden. Ze leven gewoon daarvoor. En dus ze gaan helemaal op erin. Dus er zijn talloze manieren te vinden om iets van je leven te maken. Maar tot nu toe was er niemand die alles even op een rijtje had gezet. Een zinnig overzicht van wat de wereld door de eeuwen heen te bieden heeft. Als keuzemenu om te kiezen waar je zin in hebt. Ja, omdat het overzicht ontbracht. Modderde de moderne ongelovige maar wat aan. Dus ze deden maar er wat mee. Antwoorden zocht hij met wat toevallig op het pad kwam. En met wat hij wilde. Wat hij uit de opvoeding had meegekregen. Om antwoorden. Verleggen op hoop van zegen. Dus in plaats dat ze dus dan correct waren of iets zinnigs gingen doen, dan modderden ze maar er wat aan. Ze deden maar iets, weet je. Maar dat zo zijn mensen, toch? Ze doen maar iets om hun leven inhoud te geven. En dat heb je heel veel, dat mensen dat doen. Hè? Ze doen maar iets om hun leven inhoud te geven. Maar niet dat het is. Toch? Luis Malop Koordin schreef, hij komt tak en zo. In zijn antongen klinkt het beter. We houden onszelf heel graag voor de gek. Weet je? In plaats dat we met de waarheid komen en toegeven dat we God nodig hebben, dan modderen we er wat aan. We doen er maar wat mee. Weet u? En om antwoorden te verleggen. En we gaan erop uit van op hoop van zeker. Ja, we hopen maar. Nu is dit een probleem. Ja. Niet opgelost, moet ik zeggen. In 2023, toen men die onderzoekingen deed, zoals ik al zei, FIVM en Trimbros, kwam in 2023 de uitslag. Ja, toch? Voor de zingeving. Waarom ben ik hier? Van hoogleraar Bot. Een encyclopedie vol handvatten voor wie worstelt met zijn eigen zoektocht naar zin en doel. Zo hoeft iemand het waarom van zijn bestaan niet helemaal zelf te verzinnen. En weet de dolende mens waar te beginnen. Kies simpelweg de zin die bij je past. Dan verdwijnt je last. Dat is wat hij dus doorgaf. deze meneer Bot. Wat voor zin is er in de wereld, in de aanbieding? Wereldwijd vond Bot in miljoenen artikelen en boeken maar liefst 180 zinsgevingsvormen. Liefst 180. Dus zingevingsvormen, dus vormen om je leven een zin te geven. Het begint altijd met de bewustwording van onze sterfelijkheid. Maar mensen lijken een leeg leven meer te vrezen dan de dood. Door alle tijden en culturen heen hebben mensen heel wat zinderende ideeën bedacht om die leegte te vullen, om het leven de moeite waard te maken. Wat van ver komt is lekker, luidt het spreekwoord, en over smaak van niet te twisten. Dus is er ruim aandacht voor mystieke en exotische varianten. Is iemand uitgekeken op mindfulness of de yogamat, dan vindt hij misschien dit wel wat. Over Poonam gaat het heel hoofdstuk. Het is afkomstig van de Semai uit Malacca, bij Maleisië, en is extreem sympathiek. Heel anders dan de westerse ellebogenwerk. Zelfs sport draait niet om presteren. Er worden geen punten bijgehouden en het doel is niet om te winnen, maar om de bal zo te spelen dat het zo fijn mogelijk kan worden teruggespeeld. Is een manier, hè, om dus zin te geven. Er zijn verschillende manieren, geliefde, die mensen hebben uitgevonden, maar ik ga ze hier niet herhalen, omdat een God degene is die zin geeft in het leven. Er zijn verschillende manieren, bijvoorbeeld het streven om ergens steeds beter in te worden. Geluk zoeken als het ultieme doel van het bestaan. Geluk vinden door te ontdekken waarvoor je je bed uitkomt. En net wat ik zo net noemde, alleen die heb ik genoemd, het Poonam. Het streven om nooit je eigen wensen aan een andere op te leggen. Geliefde, al deze dingen zijn dingen die je in God alleen kan vinden en behouden. Ja toch? Geluk zoeken, dit zoeken, dat doen. Proberen de correcte leven. Niemand kan het uit zichzelf, hoor. Ik zeg het u. Niemand kan dat uit zichzelf. Niemand. Niemand en ook niemand kan dat uit zichzelf. Alleen God kan ons hierin helpen. Ja, natuurlijk is er ook westers aanbod om uit te kiezen. Toch? Er zijn zoveel dingen om je lichaam te verbeteren. Er zijn moderne technologie of aan activisme, gelijke rechten of emancipatie. Als je levensdoel, duurzaamheid kan ook. Het klinkt heel modern, maar wat blijkt mensen? Maar wat blijkt? Mensen maken zich er al 2800 jaar druk om. Daar is niets nieuws onder de zon. In India begon toen de leer van de van de ultra-veganisten. Het Jainisme volgen streven naar ultieme harmonie en geloven dat dieren, planten en zelf water een ziel hebben. Wortels van planten doden mag niet. En je moet zo min mogelijk doen. Ja, de kleine footprint van toen dus. Dat was alles zo. Dingen die gekomen zijn, geen stand hebben gehouden. Ook de christelijke traditie en andere religieuze opties staan in het keuzemenu. Of wetenschappelijke zingevingspalet. Zo kan iemand eruit pakken wat hem of haar goed lijkt of wat goed voelt. En dit combineren met al het moois dat de wereld biedt. En een sprong in de duister maken. U kunt alle zinsgevingsvormen nalezen en uzelf hierin verliezen. Er staan mooie dingen tussen, geliefde. Weet echter wel tussen alle zin op ruim 240 bladzijden, gaat er slechts één zin over de Heere Jezus. Toch? Veel meer woorden zijn er gewijd aan. Veel meer woorden. En daar staat er helaas zonder Heer of Christus. En niet in de hoofdstukken verlossing of zelfopoffering. Dus toch, toen er over Jezus gesproken werd in dat boek. Dat kan een grote last zijn. Maar geen last die een gelovige alleen hoeft te dragen. Geliefde, er is niet veel over de Heer Jezus hierin gewijd. En al is er hoofdstukken, is er één hoofdstuk, sorry, daarom ben ik hier. Er komt geen antwoord. We mogen vanuit een zinsgevingspalet kiezen wat bijdraagt aan levenspret. Maar over waarom ben ik hier is niets neergezet. Misschien omdat de auteur, net als vele ongelovigen, evolutie als uitgangspunt neemt. En evolutie is een doelloos proces. Onthoud dat goed, luisteraars. Het is doelloos. Het is toeval dat je bestaat als je gelooft dat je een toevallige grote klomp cellen bent die zin zoekt. Dan ben je zoek. Toch, lieve mensen? Dan is het een doelloos bestaan. Er is geen proces. Er is geen vorming. Er is geen vooruitgang. Weet u? Natuurlijk laat de wereld ook christenen niet altijd onberoerd. Hoe vaak kan een gelovige zich niet afvragen, Heere God, waarom? Wat is de zin van? Waarom staat u dit toe? En vaak blijven deze grote vragen vooralsnog onbeantwoord. Ik zeg vooralsnog. Maar waarom u er bent, dat hoeft geen vraag te zijn. Of blijven. De zin van uw bestaan, die is niet zoek. Nooit zoek geweest. Dus stop met zoeken. Let op het woord en zoekzin. Niet in verzinsels van mensen. 2 Timotheus 4, vers 3 tot 4. Voor elke mens geldt dat. Voor elk mens geldt dat. Waarom ben ik hier? In ieder geval omdat God u wenst. Als u nog vragen hebt daarover. Vanuit uw prilste bestaan in de moederschoot. Elke dag van uw leven hier met elk haar geteld. Zegt Psalm 139. Tot en met hij terugkomt of uw leven hier eindigt. Bent u wedergeboren, dan haalt hij u thuis. Ten tweede, wat doe ik hier? Wat is het zin van mijn bestaan? En van alles rondom mij? Waarom doe ik het allemaal voor? Uw doel is om te leven tot zijn eer. Exodus 19, vers 5. Romeinen 11, vers 36. 1 Korinthe 10, vers 31. Omdat wij allen zondaars zijn, missen wij van nature het doel dat God met ons leven voorhad. Leven met en voor hem kan hierdoor niet meer Weet u, er is een scheiding gekomen tussen God en ons. Er is geen verlossing door uw werken, maar die is er wel door zijn genade. Romeinen 3, vers 22 tot 25. Johannes 3, vers 16. Toch? Toch? Want allen die Jezus Christus aannemen als hun verlosser, die vinden het eeuwig leven bij God en zullen nooit meer gescheiden zijn van hem. Wat een ommekeer alles verandert door het aannemen van de Heer, geliefde. Als u Jezus Christus aanneemt, dan verandert ook alles. Al die vragen die u hebt, kunt u bij hem brengen. Ik groet voor dit keer, mijn tijd zit er alweer op. Ik ben Margo Salingdeli en ik vond het fijn om u gastvrouw te zijn in vrouw vandaag. Eigenlijk geen gastvrouw. Ik verzorg dit programma 2 keer per week. Maar dit programma is er van maandag tot en met vrijdag. En zeg het ook aan anderen. En met Takigado blessu te wan tralisi baka. Nanga. Vrouw vandaag. Umbegige shalom nanga. A programma disi. Amen. God zegen u.
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Radio Shalom.

for grace, for direction. Don't prophesy. I said he's leaving.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zullen u doden. Dat bedoel ik toch? Bepaalde mensen, in bepaalde landen kan je christenen verraden toch? Hé, hey, meneer CIVD, mijn buurman is christen. Volgende dag staat er, u bent christen, komt u mee. Er waren een paar getuigenissen gegeven over Rusland, toen de Sovjet-Unie nog in volle bloei was. De KGB, hun primaire doel was christenen uitschakelen. Want een ieder die God niet dient, heeft de hekel aan christenen. Ik gebruik het woord hekel. Dus elke dag, je had geen kerken. Die orthodoxe kerk, met zijn beelden aanbidden, zo, dat mag. Maar zodra je bezig bent met het woord van God, ben je bedreiging. Want de duiven weten dat het woord van God mensen de ogen gaat openen. Amen? Oké. Wat gebeurde er toen? In Moskou. Elke dag werden de kerken opgerold. En het is een mooie getuigenis van... Op een gegeven moment komt er een KGB klopt aan de deur. Tok, tok, tok. Wie is daar? KGB, doe die deur open. En dan komen we binnen met de strakke pakken. En die officier zegt, oké, ik weet dat jullie christenen zijn. Ik geef je nog een kans. Wie hier geen echte christen is, mag weggaan. Die slappelingen, die slampampers, zijn weggerend. En nu komt dat ding. Die officier zegt, prijs God, laten we de Heer prijzen. Die officier was een christen. Daarom moet je de Heer nooit verloochenen. Amen. En powerful, dus die getuigenissen hoort powerful, man. Maar goed, laten we doorgaan. En nu komt het belangrijk punt. We hebben toch gezien wat is gebeurd met meneer Charlie Kirk. Die man is vermoord omdat hij God dient. En mensen zijn blij, ze vieren feest. Kan je je voorstellen? Die tijd zijn we nu. Die tijd zijn we nu, als een christen wordt vermoord. Laat God hem nu helpen, hoor. Waar is er God nu? Zoals ze zeiden aan Jezus toen hij aan het kruis hing. Ik vertel het, want als je dingen gaat zien, moet je niet raar op kijken. Zij zullen u doden en gij zult gehaat worden door alle volken om mens, omdat je Jezus dient laten zien. En dan zullen velen ten val komen. Ze zullen elkaar overleven en elkaar haten. En nu komt een belangrijk punt, 11. En vele, niet weinig, valse profeten zullen opstaan en ze zullen velen verleiden. In die tijd zijn we nu. Soms hoor je verhalen op internet. Ik vertel de apostel net, een man komt hier, hij zegt, ja, God heeft hem geopenbaard dat hij mensen moet helpen. Want iemand gaat hem $9 miljard geven om mensen te helpen. Die man is overtuigd van dat ding. Hij zegt, pastor, kijk die app. Die app is afkomstig van de engel Michael. Michael heeft app nodig om te spreken tot ons. Give me a break. Ik praat even hard. Misschien bent u hier en u denkt ook van, nee, die persoon heeft over... God heeft hem gezegd dat het zo is. God kan nooit iets zeggen wat tegen zijn woord indruist. Houd dat vast. En daarom zeg ik, het kennen van het woord van God is je grootste verzekering. Soms denk ik wel een grammofoonpraat die blijft steken. Maar als je het woord van God niet kent, broers, zus, ben je in gevaar, Zwanne. Oké. 12. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Wat betekent dat? Mensen houden niet meer rekening met de wet van God, maar ook niet met de wet van het land. Ik heb mezelf beoefend, als ik in het verkeer ben, al mijn ogen constant kijk ik om me heen. Wat van de raarste dingen doen die mensen. De wet zegt, je moet niet ingaan. Ze gaan gewoon erin. De wet zegt, je moet door rood heen. Maar wij doen die dingen niet. Meer.

Ek sê dit as prediker van ons woord ben ek verplicht u te vertellen wat de Bijbel sê. De Bijbel sê, van die dag en van die uren weet niemand. Ook de engelen der hemelen niet, ook de zoon niet, maar de vader alleen. Hij gaat die uitleggen waarom. Hij zegt, want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende, ten huwelijk gevende, tot de dag, op de dag waarop Noach de ark inging, en zij niets bemerkte voordat de zondvloed kwam en allen wegnam. Zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. En dat gaat u uitleggen. Er zullen er twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. Eén zal aangenomen worden, de ander achtergelaten worden. En nu komt het. En hier ook van. Waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Met andere woorden, elke dag moeten we klaar zijn voor Jezus' komst. Ik begrijp wel, en ik denk, daar deed het apostel heeft gesproken. Ik vond ook, God is goed, God heeft alles zijn tijd. Er staat nu, er is hele joegoejoege op internet nu. Amen. En eigenlijk ben ik blij met dat ding. Mensen gaan nadenken over een relatie met God. Want Jezus komt wel, ja, eens komt hij. Maar nu we die tekenen zien, is dat serieus? We weten niet wanneer hij komt, maar u moet klaar zijn. Iedereen begrijpt dat stuk? En hoe zijn we klaar? Hoe zijn we klaar? Het gaat sneller dan ik dacht, prijs God. Ik ga even vertellen hoe we klaar zijn. Dan gaan we later kijken naar andere dingen. Wie kan mee in de opname? 1 Johannes 3. Dat er een opname komt, zijn we het over eens, toch? Dat hij niet ver weg mee kan, zijn we het ook over eens? Dat hij niet ver weg kan zijn, zijn we daar ook over eens? Dank je. 1 Johannes 3. Ik ga hier een kleine correctie plegen, want ik heb wat onderzoek gedaan. En hier wordt er een woord gebruikt dat in de oorspronkelijke tekst niet staat. Ik ga het met u delen. Ik heb een avond gesproken hierover in de Engelse dienst. Als u mijn overdenkingen leest, dan merkt u dat ik soms praat over zonen Gods. Amen. Ziet welke liefde, vers 1 in Johannes 3. Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat wij kinderen Gods genoemd worden. Oorspronkelijke tekst zegt zonen Gods. Maar daar komen we zo meteen op terug. Omdat wij. Laat me het even bewijzen hoor. Ga even naar King James. Hij laat het zien. King James. Behold what manner of love the Father has bestowed upon us. That we should be called the sons of God. Amen. Terug naar de Nederlandse tekst, please. Gaan verder. Het verschil zit hem in het zoon God zijn en het kind God zijn. Maar daar komen we later op terug. Daarom kent de wereld ons niet, omdat de wereld hem niet kent. Kent God niet. 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, of zonen Gods moet het zijn. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal zijn, let goed op, wij hem gelijk zullen wezen. Qua uiterlijk, maar geestelijk. Hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Pauze. De enige mensen die Jezus gaan zien, zijn mensen die zonen God zijn. De anderen gaan hem niet zien. Hebben we dat gelezen? Moet ik het weer lezen? Moet ik het weer lezen? Twee. Geliefden, het is nog niet geopend. Nee, nu zijn wij zonen Gods. En het is nog niet geopenbaard. Nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Dus we zullen zijn kopie conform Jezus. Niet qua uiterlijk, maar geestelijk. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Daarom staat er bij die opname plotseling zijn mensen weg. Want die zitten niet in die groep die wordt opgenomen.

0: En de Bijbel zegt, in een oogwenk, in een ondeelbaar moment, worden we veranderd, opgenomen en gaan we met hem mee. Dus dat betekent, je kan dat moment niet meten, zo snel gaat het. Maar belangrijk is wel dat zij Jezus gaan zien face to face. Oké. Okay. Oh, dank u Heer. We gaan naar Romeinen 8. Ik ga beginnen bij vers 14. I love this. Dus weet je, wanneer je de Bijbel bestudeert, dan geeft God je van die kleine lichtpuntjes van. Kijk wat hier staat. 14, Romeinen 8. Want allen die door geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Het staat niet kinderen Gods, zijn zonen Gods. Dus wat is het verschil? Iemand die door de geest van God geleid wordt, omdat die geest in jou woont, is een zoon Gods. We gaan zo meteen het verschil zien. 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om het nu te vrezen. Vrees heeft te maken met straf. We hebben net gezien. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Het is een geest van het zoonschap, waardoor gij kan roepen, Abba, Vader. Dus kennelijk, alleen mensen die geleid worden, lees, vervuld zijn met de Heilige Geest, op een dagelijkse manier kunnen zonen Gods genoemd worden. Een van de grootste klappen die de duivel de gemeente heeft gegeven, is dat mensen denken, ja, ik heb een keer de doop in de geest ontvangen, dus ik ben klaar. Je moet vervuld worden. Elke dag opnieuw. Omdat, wanneer je werkt voor God, gaat er een stukje weg. Toen Jezus werd aangeraakt door die bloedvloeiende vrouw, zegt hij, iemand heeft me aangeraakt. Ik heb kracht voelen weggaan. Dus wanneer de Heer dient en je bent aan het bedienen, elke dag opnieuw gebruik je die kracht. En de volgende dag moet je die kracht gaan hervullen. Iemand snapt dat stuk? De Efeze 5 vers 18. Ik ga dit stuk uitleggen, want dit is eigenlijk waar het om gaat. Hè? Bij die opname. Oké, daar staat, en bedrinkt u niet aan wijn. Het gaat, luister, ik kan me zeggen, u mag dit. Het staat, bedrinkt u niet aan wijn. Dat betekent, je moet geen wijnlal worden. Ik heb een woord gemaakt. Sommige mensen houden van wijntjes. Ik ben niet erg. Ik kan er niet tegen, dus ik ga niet drinken, want ik word ziek. Had u me geholpen daarmee, snap je? Maar hij zegt, bedenk je niet aan wijn, waarin bandeloosheid. Je gaat gekke dingen zeggen, gekke dingen doen. Talk to me. Maar, wat staat er verder? Word wijst op een continu proces. Vervuld met de Heilige Geest. Dus elke dag opnieuw. Mijn guru op Curaçao in de kerk was een Mattie, hij is pas overleden. Ik zeg tegen mijn broer, elke dag opnieuw moet je weer gaan tanken. Want die zaving van gisteren is op. Elke dag opnieuw moet je gaan tanken. En hoe tank je? Om zo meteen te zien, hoe tank je? Door te bidden in de geest. Oh, I love this. Vers 18 en 19. Ik ga stoppen op tijd, dan kunnen we vragen stellen, want ik zie dat ik heel veel heb gepraat al. Maar ik vind dat, ik heb uitgelegd waarom die opname komt, wat is die opname, hoe gaat het gebeuren. Maar nu is de vraag, hoe maken wij ons klaar voor die opname? Daar wil ik het over hebben, nu en de volgende week. Maar laten we even een korte trailer hebben, 18. Ik heb u verteld dat als we de Heer dienen, dat we lijden, toch? Wie lijdt niet? Wie hier lijdt niet? Het lange ei, geen korte ei. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Niet van de kinderen Gods, van de zonen Gods. De schepping, dat zijn niet mensen, de schepping, dat zijn zon, de maan, de sterren. kom je daar nou bij? Verder gaan we zien. 20. Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dat is de Heer, heeft die schepping onderworpen aan vruchteloosheid. De schepping die we nu zien, kan niet dienen in de eeuwigheid. Er moet een andere schepping komen, er moet een andere aarde komen, een andere hemel komen. En die wachten op ons om openbaar te worden als zonen God. Want wij moeten getuigen zijn van die schepping. Iemand snapt dat? Hoe ik daarbij kom? Job 38. Ik ga een beetje kriskras, ik wil een goed fundament leggen. Job 38. Halleluja. De Heer antwoordt Job, want Job was een beetje aan het discussiëren met God. Over hij wilde een beetje tof spelen voor Jezus, voor God. Hij zei, ik weet die dingen, man. Heer, zegt God, oké. Vers 1. Toen antwoordde Job 38. Ja. Toen antwoordde de Heer Job uit een storm en zeide tot hem. Wie is er toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Met andere woorden, wie zegt dingen zonder te begrijpen waar je het over hebt? En soms hebben we die neiging. We zeggen soms. Zegt hij, de Heer, daar, zegt Job, God die nu als een man uw lendenen. Dan wil ik u ondervragen op wat gij mij onderricht. Je weet het toch? Nu ga ik je vragen, kom me vertellen. Dan gaat de Heer een recollection geven, een verslag geven van hoe hij geschapen heeft alles wat er is. Dan staat er, vers 4. Waar was je toen ik de aarde grondvestte? Vertel het indien je inzicht hebt. Wie heeft de afmetingen bepaald? Gij weet het toch? Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten en wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren tezamen juichten en alle zonen Gods jubelden. De zonen Gods toen waren engelen. Dat was voor die tijdelijke schepping. Maar wij, omdat we Gods oogappels zijn, wij zijn geschapen naar Gods beeld en volgens zijn gelijkenis. Dus nu, bij die permanente nieuwe schepping, wil God er zeker van zijn dat zijn zonen, die bewezen hebben gehoorzaam te zijn aan zijn woord, dat zij erbij zijn. Heb ik het goed uitgelegd? Moet ik het weer uitleggen? Ik ga het weer proberen. Hier, bij de schepping die we nu, by the way, die schepping die we nu zien gaat verbranden. Wisten we dat? Nee. Wisten we het niet. 2 Petrus. Vanaf vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Vaak horen we dat, hij komt als een dief. Wanneer je hem niet verwacht, dan komt hij. Dat is het. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Gaan we even naar, laten we 11 lezen. En 12, want daar spreekt Petrus tot ons. Hij zegt, maar daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods. Terwille waarvan de hemelen brandend zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. 13. Wij verwachten echter, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid wordt. En wanneer deze hemelen aan het hemelen en die nieuwe aarde geschapen wordt, zullen de zonen Gods daar getuigen van zijn. Net zoals de zonen Gods getuigen waren bij de eerste schepping in Job 38. Ga snel, hoor. No? Ga ik snel? Moet me een beetje doen. Oké, dat doet u echt. Ik leg een fundament, want eigenlijk moeten we hierover gaan nadenken. Laat me het zo stellen. In de Bijbel staat nooit dingen die wij niet begrijpen. Kunnen begrijpen. God gaat ons laten begrijpen als we door hem vragen. Apostel houdt van dit woord. Dat staat in Daniel 12 vers 4. Maar waarom wisten we dat eerlijk niet? Want de tijd is nu daar. Daniel 12 vers 4. Ik leg een fundament. Ik denk dat we de volgende week echt dieper hierin gaan. Daniel 12 vers 4. Daniel 12, vers 4. Maar gij, Daniel, houdt de woorden verborgen en verzegelt het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis, natuurlijke kennis, vermeerderen ook, maar geestelijke kennis gaat ook vermeerderen. En die tijd zijn we nu. De plotseling begint het woord van God. Hé, dat bedoelt hij. En ik wil je bemoedigen, mensen. Als je de Bijbel leest, word je echt niet gek, hoor. Ben ik gek? Pak een grapje. Ik wil je bemoedigen. Ja, ik lees Openbaring dit kort. Zo bang als ik het lees. Een beetje last heb van straf. Amen. Wat heb ik gedaan? Oké. Okay. Nee, prijs, even serieus. Dus kijk, dus dat wil ik uitleggen, toch? En dat is tijd waar nu, die tijd leven wij nu. God wil hebben dat ze willen zijn. Kopie conform Jezus. Waar lijkt dat vandaan? Romeinen 8. Halleluja. Ik weet dat het veel is, hoor, maar ik kan niet anders dan u dit te vertellen. Ik hoop dat u nieuwsgierig wordt. Ik ga expres niet, ik neem een breed spectrum van dingen, opdat u nieuwsgierig wordt. Want als ik die dingen heb ontdekt, kunt u ze ook ontdekken. Jennifer, kan toch? En iets bijzonders, hoor. Romeinen 8. Nee, 22. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in haar delen zucht en in barensnood is. Barensnood betekent je wacht op een geboorte van iets. Help me. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest van God als eerste gave hebben ontvangen. We worden dus op de Pinksterdag wordt de geest voor het eerst gegeven, maar iedereen die bidt om de geest, Lucas 10 vers 13 zegt, en ieder die de God vraagt om de geest gaat die ontvangen. Maar wij lezen die dingen niet meer of we geloven het niet meer. Als je de Heilige Geest niet in je hebt, ben je een willoos slachtoffer van misleidingen. Want hij is de geest der waarheid. Oké, wij die de geest met hoofdletter als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Wat is dat zoonschap? De verlossing van ons lichaam. Wanneer word je van je lichaam verlost? Bij die opname? Leg dat lichaam achter, dat zonnig lichaam achter, en je krijgt een verheerlijk lichaam. Dat is het. Dus eigenlijk moet onze verwachting zijn de dag van de opname. Ik kan het weer zeggen. Eigenlijk moeten we ons verheugen op die dag, want dan zijn we verlost van het lichaam dat altijd honger heeft, dat nooit wil bidden. Ik overdrijf een beetje. Amen. Zo, gaan we naar 24. Want in die hoop, welke hoop, dat we van het lichaam verlost gaan worden bij de opname, zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Dus je gaat het niet zien. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? 25. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Dus elke dag opnieuw. Heren, ik wacht op die dag dat u komt. Dat betekent dat je gaat slapen en niets doet. Maar je wacht die dag. Je verwacht die dag. 26. En evenzo komt de Heilige Geest onze zwakheid te hullen. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat is het bidden in de Geest. Want als je in de Geest bidt, weet je niet wat je bidt. Want de Geest bidt voor jou. Je hoort die klanken, maar je weet niet wat ze betekenen. En hij, de Heere, die de bedoeling, die de harten doorzoekt, pardon, weet de bedoeling van de Geest, de Heilige Geest, dat hij namelijk pleit naar de wil van God voor heiligen. Dus de Heilige Geest bidt altijd naar de wil van God voor ons. Mensen, het bidden in de Heilige Geest is iets wat we op regelmatige basis moeten blijven doen. Als trekken we het niet. Iemand hoort me? En nu komt het. Gaan we naar Apostel, de tekst. Vers 28. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, komma, die volgens zijn plan geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, voor de grondlegging der wereld, had hij apart gezet. Amen. Die heeft hij ook tevoren bestemd. Nee. Ja, die tevoren gekend heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van wie? Dus wij zijn op weg om gelijkvormig te worden aan het geestelijke beeld van Jezus. Dat is uiteindelijk het plan van God. Toen God Adam had geschapen, de Bijbel zegt, Adam was de zoon van God. Adam was een perfecte mens, totdat hij heeft gezonden. En toen moest de perfecte zoon komen, om die wat Adam heeft verknald, opnieuw te maken. En hij was de zoon van God. Daarom moeten wij worden als hij. Want alleen zonen Gods kunnen met God in de eeuwigheid leven. Moet ik het weer zeggen? In zonen Gods heb je geen mannelijk en vrouwelijk. Laat me dat uitleggen. Vrouwen, kom je tot rust. Jullie zijn ook zonen Gods. Waar heb ik dat vandaan? Deze 22 vers 30. Ik bombardeer jullie met teksten. Ik hoop dat jullie ze opschrijven. Oh, glorie voor Jezus. Heeft u spijt dat u bent gekomen? Ja? Amen. Matthäus 22. Het is Bijbelstudie, toch? Halleluja. Dus hier is die ruzie tussen de Sadduceeën en Jezus over de opstanding. En dan, je weet toch, die vrouw is met 7 broers getrouwd. Heb ik het goed gezegd? Ja. Het is een zogenaamde strikvraag. Jezus, nu zelfs een vraag, vers 28. Wie van de 7 zal dan in de opstanding de vrouw zijn? Van wie? Van die eerste, die tweede of die 7e. Want allen hebben haar tot vrouw gehad. Jezus antwoordde en zei tot hen: gij dwaalt. Wij moeten niet dwalen. Want gij kent de schriften niet, nog de kracht Gods. Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen. Maar ze zijn als engelen in de hemel. Met andere woorden, er is geen man of vrouw in het geestelijke. Bij God. Heb ik het nu goed uitgelegd? Amen. Dus het woord zonen Gods wijst niet op een sekse. Het wijst op een geestelijke staat. Want er staat niet, Adam was de dochter van God. Of Adam was de zoon van het kind van God. Hij was de zoon van God. Want Adam is geschapen naar Gods beeld en volgens zijn gelijkenis.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Sam.
1: Ik ben Mirkel.
2: En ik ben Michaela.
1: En we luisteren samen naar Radio Shalom.
3: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Hallo, mijn naam is Hak. En ik luister naar...

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours met...
5: Ja.

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: En van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Ja, dat wil dus zeggen dat ik u weer mag uitnodigen om samen met ons de Happy Hours te presenteren. Live vanuit Shalom FM de 94.5. Ik ben Leandro Martens Wietjo en ik mag u van harte uitnodigen op deze woensdag van 7 oktober 2026. U bent van harte welkom om te bellen en te appen. U mag dus Happy Hours met ons presenteren. Dat wil dus zeggen dat u mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus mag aanvragen. Kan tot 2 uur. Na 2 uur gaat u genieten van de aangevraagde songs. De playlist dus. Dus welkom erbij. U mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. En welkom op deze woensdagmiddag. Yes, het is midweek. Nou, voor mij een grote eer en voorrecht om u te verwelkomen. Ik ben Leandro Martens Wietjo, uw presentator. En ik kijk uit naar uw aanwezigheid en bijdrage op deze woensdagmiddag. Nou, we gaan meteen van start, want mijn kick-off voor vandaag die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hour. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Dit is Inspiration FM.

0: De kick-off vandaag wordt gedaan door Samuel Miras. On fire. Daarmee zeg ik goedemiddag en welkom in de happy hours. Via de FM 945. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dat wil dus zeggen dat u met ons mag getuigen van de Heer. We represent his holy name. Yes, it's all about Jesus Christ on this station. Nothing but gospel here on the 94.5. No, dat is onze kick-off. Tijd dus om te bellen en te appen, want de lijnen die staan wagenwijd open. 422-650, dat is het nummer van de studio. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. Welkom, it's the happy hours live on the radio.
1: Listen up.

Train, de groetjes voor Bradley. Goedemiddag daar, broeder. En alle mensen die gewoon afgestemd zitten. De mensen thuis, de mensen op het werk. De blessings voor de mensen in het verkeer. Natuurlijk ook de blessings voor de mensen die luisteren vanuit het buitenland. En dat kan via onze website www.shalomsuriname.com. Je bent natuurlijk in de gelegenheid om meteen onze app te downloaden. Zodat u ja, de radio als de televisie ook via de app kan volgen. Veel makkelijker toch? In elk geval welkom! We feliciteren alle jarigen, al de mensen die iets vieren. De mensen die een anniversary gedenken. God bless you. Het is niet, je bent niet verplicht om een feest te vieren, maar het is altijd goed om terug te denken. Weet je, om even stil te staan bij wat je allemaal hebt meegemaakt. Waar de Heer je allemaal doorheen heeft geleid. Weet je, hoe heb je dit allemaal tot stand gebracht? Wat heeft gemaakt dat je ja, weer een jaartje bij mag tellen? Alleen dat je beter kan doen. Het is altijd goed om jezelf te evalueren. Zodat je bewust bent waar je aan toe bent. Goedemiddag, ik wil mijn nichtje Safien Panza feliciteren met haar jaardag vandaag. Ik wil haar godstreekse zegen toewensen. En dat ze in het huis des Heren mag blijven tot in lengte vandaag. Ja, we hebben een jarig in ons midden. De felicitaties vanuit de happy hour. Voor Safien Panza. Dit is een former number one. Van Jimmy Man. Ja, eentje uit de oude doos. Second first. U bent in elk geval in de gelegenheid om de happy hour met ons te doen. Ja, je mag bellen of appen. Dat kan tot 2 uur. De groetjes voor Patrick Singo Cario. God bless you too, brother. Voor de verzoekjes of de... Of om te participeren, het liefst bellen of appen naar de studio. Vooral als je een pokoe wil aanvragen. Na 2 uur krijg je de playlist. Dus welkom. We doen samen de happy hours op de radio.

0: goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook de families van Radio Shalom, de blessings. Mijn felicitaties ook aan ieder die wat te vieren heeft. En ook voor de zieke beterschap. Het woord zegt in 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoek uzelf of u in geloof bent. Amen. Graag dat lied afdraaien. Halleluja. Hosanna van Prishan. Fijne midweek. Many thanks. En de blessings. Ja, bedankt zuster Washini. En natuurlijk de groetjes. Goedemiddag. Hallo. Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Jawel, ik dank de Heer dat Hij ons vandaag een nieuwe dag weer heeft gegeven.
0: Oké.
1: Door de kracht van zijn, met de kracht van zijn Heilige Geest.
0: Amen.
1: En ik wil een lied vragen. Jezus, ik geef alles aan u.
0: Jezus, ik geef alles aan u.
1: Jawel.
0: Oké, heb ik voor u genoteerd. U mag hem bestemmen.
1: Oké, voor jou daar. Voor de mensen van mij hier thuis. Ja, en voor ook iedereen die vandaag iets heeft om te vieren.
0: Oké, geweldig. Nou, we zijn blij met uw bijdrage en veel luisterplezier straks.
1: Oké, nog dank je.
0: Ja hoor. Blessie.
1: Blessie.
0: Yes, doei doei. Dat is mama Prika, die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd. Mag en kan. Mensen, als u belt naar onze mobiele nummer, alsjeblieft via WhatsApp. And some of you want to bow. When the precious time comes, not for you want to run. So come to Goede, gezegende middag, Leandro, alle lieve mensen. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Mag ik dat lied van broeder Joel weer horen? Can't move anything. He's the God that parted the sea. So he can help you and me. Ja, mag ik dat lied van Joel, broeder Joel?

0: De lijnen die staan in elk geval open. Dus voel je vrij om ons te joinen en de happy hours met ons te doen. Hier live via de FM 94.5. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Marilian, hoe gaat het met u?
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Dank u wel. Ik zou wel alle blijven genieten van onze hemelse vader.
0: Mm-hmm.
1: Maar iets aanvragen voor iedereen die luistert.
0: Ja, zeg het maar.
1: The goodness of God, maar in het Nederlands van Prishan.
0: Ik weet niet als die er is hoor, maar ik ga hem voor jou zoeken.
1: Jawel, het is wel.
0: Ah, nee, maar dan moet je me de naam doorgeven toch? Heb ik iemand nee van Poku, dan moet ik kijken.
1: Ik ga zuster Hoogwoud, de dochter van zuster Hoogwoud, of hoe ze heet. Maar zuster zingt het.
0: Ja, nee, dus ik snap het. Ik snap het, maar ik heb de titel van de naam van het lied nodig, zodat ik hem voor je kan opzoeken.
1: The goodness of God toch, maar in Saranatongo.
0: Oké, ga goodness of God in Saranatongo zoeken, dan hoop je vinding.
1: Jawel.
0: Ja, ik hoop dat ik hem
1: afgedraaid.
0: Ja, nee, ik ga mijn moeite voor je doen, zeker.
1: Oké, broer Leandro, voor iedereen die luistert en ook voor u.
0: Dank u wel.
1: Want God is goed voor ons, hè.
0: Helemaal.
1: Dank u wel, broer Leandro. Abo,
0: bless you, geniet ervan.
1: U ook. Doei.
0: Ja. Doei. De lijnen te staan tot 2 uur open. U mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Dag Bernice. Blessings broeder Leandro, alles goed? Ja man, gadoboom. Ook al gaat het niet goed, God is goed. En hij heeft alle macht. Mijn leven is in zijn hand. Dus ook al gaat het niet echt naar mijn zin of volgens mijn plannen. Ik heb alle reden om in de rust te blijven. Want hij doet alle dingen medewerken ten goede. Met andere wins aan ego nou. Au kom boom. De blessings voor Etienne. Wap wap, de groetjes richting Geersvleit. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
2: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
2: Als we elkaar niet lief hebben, dan hebben we onszelf niet lief.
0: Oké.
2: Daarom vraag ik deze plaat aan van broederliefde.
0: Broederliefde van Arante staat voor jou genoteerd.
2: Ik bestem het voor ieder.
0: Oké, was dat hem?
2: Jawel.
0: Abo, geniet ervan en bedankt voor het bellen.
2: Dag broeder.
0: Abo, brada, bless you. Yes mensen, dat is hoe we het doen. Elke dag weer van maandag tot vrijdag live via de FM 945. U bent in de gelegenheid om erbij te komen en uzelf te zijn. Gadolop jullik van jullie. Dus je hoeft niet anders te doen. Je hoeft niet anders te zijn. Nee, want het heeft ook geen zin. God ziet je hart. En eigenlijk, als je anders doet dan je bent, dan heb je eigenlijk masker op. Want het is gewoon om jezelf te zijn. Waarom zou je jezelf niet zijn? Weet je, de enige reden waarom mensen zichzelf niet zijn, is wanneer ze niet worden gewaardeerd. Wanneer ze niet worden geaccepteerd, weet je, dan eigenlijk voel je je waardeloos, je voelt je nutteloos, je voelt je niet geaccepteerd. Dus eigenlijk ga je naar de mensen pijpen willen dansen of water in de wijn doen, alleen om geaccepteerd te worden. Maar dat moet je niet doen, want God houdt van je zoals je bent. Sommige mensen hebben gewoon te hoge standaarden. Ze hebben te veel eisen. En zolang je niet daaraan voldoet, accepteren ze je niet. Nee, dat hoeft het niet. Maar God waardeert je zoals je bent. Ken je identiteit en wees jezelf. Goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars en kijkers van gemeente Happy Hours. Vandaag zijn we samen online, ben je klaar? Oké, neem nu deel bij de Happy Hour. Gefeliciteerd met alle jarigen. Een felicitatie voor Cecilia en ook voor Misha en voor alle anderen. We zijn hier met de bemoedigende woorden van vandaag. Een succesvolle samenwerking, een succesvolle schooljaar voor de leerlingen, leerkracht en de studenten. We zijn hier om samen te bemoedigen. F. Courtboy Fredio, namens Shalom. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Matthäus 4, vers 4. Yes, we zijn dik in de uitzending met de Happy Hours. Om het licht en het zout te zijn hier in de wereld. Je mag even doorschakelen naar andere stations. Ga je zien dat we anders zijn. Je gaat zien dat we verschil uitmaken. De pokusa eierenja ino jerena trasi. Terwijl ze allemaal hetzelfde draaien. Omdat het zijn allemaal wereldse stations. Maar we zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Dus hier ga je het geheel anders horen. Hier maken we het verschil uit. Omdat God hier centraal staat. En ons doel is om het evangelie te verkondigen. Goedemiddag, Rens, mi wan aksiu, mi wan san, mi aksigado. Mag ik vragen of jullie dit lied kunnen afspelen? Dat is de bedoeling hoor. Dus je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. De groetjes voor Bernice Dortje. Welkom als u net erbij bent, guys. Welkom in de happy hours. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Na 2 uur krijg je de playlist. Dus welkom en enjoy the happy hours.

En als je weet hoe geweldig hij is, als je weet hoe goed hij is, als je beseft hoeveel hij van je houdt, dan heb je altijd de reden om te aanbidden. Je hebt altijd de reden om hem groot te maken. Als je stilstaat bij de genade die we elke dag ontvangen, dan ga je zien dat je reden genoeg hebt om vandaag de Heer te danken, om hem te loven, om hem de hoogste plaats in je leven te geven. Want je gaat nergens anders zoveel liefde vinden. Nergens anders ga je zoveel kracht vinden. Ja, je bent van niemand anders afhankelijk dan van hem. Ook al accepteer je het niet, ook al besef je het niet, maar zonder God zijn we nergens. Vandaar die tekst: wie Christus heeft, heeft leven. Maar wie Christus niet heeft, heeft het leven niet. Dus je hoeft niet naar mij te luisteren. Maar if you lobby serefi, if you lobby libi, dan ga je achter Jezus aanlopen. Want je gaat nergens anders het leven vinden. Ik kan suku suku, ik kan dikki dikki, ik kan draai draai lontu. Maar je gaat het nergens anders vinden. God heeft het zo aangezet, of God heeft het zo aangesteld. Hij heeft het zo in elkaar gezet. Na gado wanidapi. En Gods woord, Gods wil is autoriteit. God zegen broeder Lea graag. God van trouw voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Ja, kom van...

0: met de studio, goedemiddag.
1: Leandro, mijn dochter vraagt een lied om verder af te draaien. Zuster Afania.
0: Ja, zeg het maar.
1: Meti fumi, meti en bonjo fumi, bonjo.
0: Oké, bonjo fumi, bonjo staat genoteerd.
1: Oké.
0: Ja hoor, blessie.
1: Blessie.
0: Doei doei.
1: Doei. I love you.
0: Yes, love you too. Doei doei. En dat is Huize Prika, die natuurlijk ook geniet en afgestemd is op Shalom FM. Kan niet anders, het is de Happy Hours live op de radio. Dit is muziek van Hes, Don en Fanuel. Dit is een former number one. Terwijl u mag bellen, appen naar de studio. Dat is de bedoeling tussen 1 en 2. Intussen feliciteren we Seffi en Panza, Cecilia en Misha, de jarige voor vandaag. En als je nog anderen hebt die jarig zijn, voel je vrij. Gefeliciteerd en je mag de persoon hier in de bloemen zetten.

Det er Benny Dahl in naturlig og futsal, men også heiselig og futsal, da. Yeah, yeah. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen. De groetjes richting de opvanghuizen, de ziekenhuizen. En natuurlijk ook de gevangenissen. Intussen staan de lijnen open, dus voel je vrij om te bellen en te appen naar de studio. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. We represent the Most High. It's all about God's kingdom here on the 94.5 FM. Je moet zodanig anders zijn dat wanneer mensen naar je kijken, ze zich afvragen, hoe doet hij het? Waarom doet hij het? Mensen moeten zich afvragen waarom je bent zoals je bent. Waarom je zo genadevol bent. Waarom je zo geduldig bent. Men moet aan je zien waarom je zo anders bent. De echte Surinamer groet vanuit Rotterdam. Broeder Leo Marciano Hens groet. Hey, blessie bro. Eigenlijk wat echte Surinamer moet zaparamari bouwjaren. Maar het is ook goed als we echte Surinamers in het buitenland hebben. Zodat ze, weet je, ons kunnen representeren. Zodat ze ons daar kunnen uitdragen. Dus big up. Broeder Leo Marciano. Geniet van de uitzendingen, welkom in de happy hours. We doen dit van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 live vanuit Shalom FM. Dat is uw eigen gospelstation vanuit Paramaribo. Nee, voel je vrij hoor broeder. We zijn hier humoristisch bezig. Ja, de happy hour hier. Ik ben een happy hour. Dus we maken elkaar blij. We delen de vreugde des heren met elkaar. Want de vreugde des heren is onze kracht. Maar natuurlijk ben je welkom naar Yukondre. Oh, nu pas begrijp ik het. Mirek, ah, je bent een Leo. Ja, nu begrijp ik het. In elk geval welkom en geniet van de happy hours. Dat is de bedoeling mensen, je mag ons joinen. En met u erbij is het alleen maar gezelliger. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dus let's represent the Most High. Middag broeder Leandre, alle luisteraars. Ik heb daarnet gegeten, rijst met dagoeblad. En grote garnalen apart. Heb mijn bekomst. Ik relax nu en luister naar Shalom. Kom van zuster Suzanne Hoogwoud. Smakelijk eten alle luisteraars. Blessings en lobby. Nou, fijn dat je lekker hebt gegeten. Ja, dan kan je nu lekker genieten van de geestelijke voeding. Intussen geworden 3 minuten voor 1:30. De blessings voor de mensen die meekijken via TikTok. Welkom als u net erbij bent. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen. Al jarenlang uw eigen gospelstation. Live vanuit de FM 945. Dat zijn voor de mensen die ons lokaal beluisteren. Maar natuurlijk mag je ons ook internationaal volgen via onze website. Hopelijk heb je onze app al op uw telefoon mensen. De Shalom app is reeds actief en functioneel. Dan kan je elke dag genieten van Shalom TV en Radio TV. Slechts op een druk van de knop. En dan heb je de uitzending op je mobiel. Je hebt ook dagelijks het programma overzicht. Als je wilt weten wat op de radio of de televisie komt, kun je dat dus ook volgen op de app. Mag ik een pokoe voor jou aanvragen voor mijn moeder en kids en kleinkids in lekkere Suriname? Ja, dan ga ik je vragen om te appen, broer. Wanneer we die live uitmaken om 2:00, ik jouw app kan natrekken. Dus als je een pokoe wil aanvragen, mag je dus appen. Oh, naar mijn keuze komt helemaal goed. Ja, even nadat, dat is het makkelijker toch? Maar je mag natuurlijk je pokoe aanvragen hoor, maar dan appen naar de studio. En dat mag dus elke dag, want dat is de bedoeling. Freddy, die zegt ik geniet van Shalom op het werk. Ja man, brada. Fijn dat je Shalom overal hebt. Ja, maar dat is aan radio of mine van Shalom, joh. Broeder Leandro, kan je een song van Marsha Dalvoer voor mij afdraaien? Ja, tuurlijk kan ik dat.
Jullie bepalen de uitzending tegen deze tijd, hè. De playlist tussen 2 en 3 is letterlijk de playlist die jullie aanvragen of jullie bepalen. Dus dan weten jullie dat. Daarom zeg ik, jullie helpen dit programma te presenteren. Jullie helpen onze radio maken met jullie aanvraag, jullie bemoedigingen. We geven jullie de ruimte tussen 1 en 2 om je getuigenis te delen. Om je geloof te delen. Om de wereld te bemoedigen. Dat is wat we doen. Want het evangelie is geen one-man show. Het gaat wel om 1 persoon en dat is Jezus. Maar tegelijkertijd zijn wij allemaal de handen, de voeten. Wij zijn de mond, de oren. Ja, nou smakelijk eten straks, Freddy. We groeten Irene Sanchez. Hoi Leandro en volgers. Veel plezier met je uitzending. Blessie vanuit Maleisië. Hoe laat is het daar nu? Helemaal in Azië. Moet wel ergens in de avond zijn, hoor. Of zijn jullie nog in gisteren? Ja, nou Freddy, geniet ervan, brada, geniet ervan. Blessings voor de zieken en mensen die in nood zijn, broeder Leandro. Ja, sowieso, man. We denken niet alleen aan de flinke en gezonde mensen. We denken vooral ook aan de mensen die gaan door moeilijkheden. Weet je, ze bijstaan, ze bemoedigen. 12:30. 12:30 s'morgens nog. Is het woensdag of donderdag? Dus dat wil ik weten, zijn jullie 12:30 voor vandaag? Woensdag of 12:30 donderdag? Dat is het interessante toch, als je helemaal aan de andere kant van de wereld bent. Trouwens, we worden beluisterd vanuit Maleisië. De groetjes daar. Ja, maar echte Surinamer. Ja, nee, maar is het de ochtend van donderdag of ochtend van woensdag? Want vandaag is sowieso woensdag. Vandaag is woensdag 7 oktober. Ik wil gewoon even weten als de woensdag net is begonnen in Maleisië. Of als de donderdag al is aangebroken. In elk geval, het is hier 12:30. Agap begin man. En daar is het 12:30. Groetjes van Nori uit Amsterdam. Ja, Amsterdam meldt zich aan. Dag Nori, welkom erbij. Oh. Zie je, de mensen van Maleisië zijn al in morgen. Dus ze zijn ons voor. Uno, she donderdag eten, dus maar she donderdag ba. Ja, en Nederland is 5 uur verder. Daar is het nu avonduren. En in Maleisië zijn ze al in de volgende dag. Dit is muziek uit Guyana. Ook uit Rotterdam is het avond hier. Ja, ja, goedemiddag. Het is momenteel 6:30 in Rotterdam. Zo zie je dat we wereldwijd worden gevolgd. De happy hour is overal vertegenwoordigd. Dus het is leuk als je even aangeeft van waaruit je luistert. Mensen, de telefoonlijn staat open. Je mag bellen of appen. Doe het via onze vaste lijn op 422-650. Of je mag het via WhatsApp doen op 875-5358. Dat is 875-5358. Hoe laat is het in Nikeri, mensen? Zijn er mensen in Nikeri die afgestemd zijn? When I look around, I see your faithfulness. No, in Nikeri, alles aan tapu dape. Ja toch, om 1 uur sluit alles en dan gaan ze straks van 4 uur weer lopen. Dus kan dit eens maar radio dape kiri toe. Goedemiddag allemaal, mijn vrede laat ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. Johannes 14, vers 27.

0: En if hij op Jezus sowieso wil op Shalom. Want we verkondigen hem alleen. Hij alleen staat centraal. En in de happy hours ben je in de gelegenheid om dus met ons de radio te doen. Mi papi, groetjes aan de luisteraars. Blessings, broeder Leandro. Ja, God bless you too, bro. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Seffi en Panza is vandaag jarig. Maar Cecilia. Zomaar met Marlon van Jari. Cecilia is jarig en Misha. Die zijn de jarigen voor vandaag. De felicitaties. Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u dit voor mij afdraaien? Ik bestem het voor ieder die wat te vieren heeft. Inclusief me, Livera. Je bent jarig nog, Livera. Gefeliciteerd. Wat moet ik voor je? Oh, die link die je hebt gestuurd. Ik ga kijken als het in het systeem is, dan krijg je hem zeker te horen. Maar de felicitaties ook voor jou. En welkom in de uitzending. Geniet van je dag. Weet dat de Heer van je houdt. Daarom ben je weer een jaartje ouder geworden. Oh, is deze Vera is jarig. Vera komt vaak in die live op TikTok. Ja, nou, geniet van je dag, Vera. En ik zou zeggen, blijf goed hangen, want je feestje wordt hier gevierd. Zoals we het altijd doen in de happy hour. De lijnen die staan tot 2 uur open, mensen, dus voel je vrij. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. We represent the Most High. En dat is om uiteindelijk, weet je, de ongelovigen te bereiken. Zodat wanneer ze luisteren, ze God mogen ervaren. En dat het ze mag overtuigen dat hij het best is dat je ooit kan overkomen. Ik bedoel van, wie is beter dan de Heer? Wie gaat ooit meer van je houden? Wie zal je minder teleurstellen dan hem? Wie zal altijd daar voor je staan? Wie zo loyaal? Wie zo geweldig? Wie zo machtig? Ik bedoel van, als je God als vriend hebt, jongen. Ja, als je God als vriend hebt, jongen. Daarom geen wonder dat de mensen die Jezus hebben, ze nooit meer wanhopig zijn. Ze zijn nooit meer leeg. Het zijn mensen die hun waarde ontdekken. Hé, de kosukutrobis. Mickey van Leeuwarden is afgestemd, bless you, brada. Nee, we laten mensen eruit die niet erbij zijn. Kado aan Takangayu. En daarom ben jij erbij. Dus kakayu, Jesse. En stel je hart open, Mickey. Stel je hart open en geniet van de happy hours. Deze man zoekt de hele dag ruzie met Andy. Mensen bid voor Mickey, hoor. En omgekeerd ook. Je moet allemaal zien wat ze in die app doen, joh. Nevira solving. Isaacago. Goedemiddag, Radio Shalom. Shalom, familie. Ik hoop dat alles goed gaat met ieder. Graag vraag ik de volgende lieder aan. Mi Abiu van Ode van Rebrof. Atadami Tanga van Om Jay. Deze nummers draag ik op aan ieder. God zegen en veel luisterplezier. Groetjes vanuit Griekenland. Helemaal vanuit Griekenland. Wauw. Nou, fijn. Welkom u erbij te hebben. U mag best wel een paar foto's voor me sturen, hoor. Ik wil graag zien hoe Griekenland eruit ziet. Maar in elk geval, we worden beluisterd vanuit Griekenland. En we hebben dus de groetjes gehad. Ja, de groetjes terug. En geniet van de happy hours. Dus aan Mike One make me tak zo graag dat aan Mike... Aan Mike Servet Dribi kon je mimo voor jou. And now, Lord, what wait I for? My hope is in thee. Wachtie, hè. Kom, Lisa, naar me of naar a text. And now, Lord, what wait I for? Klopt dat? My hope is in thee. Ja, dat klopt wel. Maar what wait I for? Radio, ik ga je verzoeken. Kun je misschien even een ander Engels vertalen opzoeken? Kom, je checken even, hè. Want als ik niet uitkom, dan ga ik even vergelijken met de andere vertaling om te kijken wat het precies zegt. Maar volg orde, het klinkt niet goed in mijn geest, man. What wait I for? Het kan aan mij liggen, hoor, maar het klinkt Engels, man. Mickey, waar ben je momenteel, Mickey? I see what you're in, Lafatori. I toch? And now, Lord, what wait I for? My hope is in die. Maar het ligt aan die vertalingen, want ze hebben van die foto's en die is opgestuurd. Dus het ligt niet aan degene die het voor me heeft opgestuurd. Maar het is die vertaling zelf. Het is King James Version. Daarom moet blijken, daarom moeten wij blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Hebreeën 12 vers 2. Oké, werk prettig, Mickey. Ja, hier ben je voor de beste arbeidsvitamine, man. Je gaat geen betere vitamine vinden. Vitamine voor je geest. Vitamine voor je ziel. Is vitamine Z en vitamine G. Goedemiddag, Leandro. God bless you. Ja, dag Sylvie. Welkom erbij. Oké, we hebben die... Ik heb die link ontvangen. Ik ga het even checken. Maar blijf gewoon afgestemd. En welkom in de happy hour. Dit is EP. Met eentje uit de oude doos. Salving tap niveau. Goedemiddag, broeder Leandro en Shalom. Welk een vriend is onze Jezus. Amen. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Blessings uit Den Haag. Ja, zuster Sietje meldt zich aan. Goedemiddag, goedemiddag. Hallo, met de studio. Hallo. Hallo, goedemiddag. Hebben we iemand aan de lijn? 3, 2...
1: Ja?
0: Ja, hoort u mij? Mensen, als u belt naar de studio, uw radio alstublieft aanzetten. Bobby! Ja, Mad Ancient meldt zich aan. God bless you too, brada. Go, Lea! Fafafutu, fafafutu, bro.

0: a ne oare ea chiar.
1: Bayano.
0: Goedemiddag broeder Leandro, gezegende dag aan ieder die wat te vieren heeft. Namens Ignacio en Ignacia. Is dat een tweeling? Maar in elk geval de groetjes terug en welkom in de happy hours. Het is intussen 10 minuten over half 2 mensen. We hebben nog minder dan 19 minuten om te bellen en te appen. Dus als je nog een bijdrage wil leveren, voel je vrij. Ja, je mag radio met ons maken tot 2 uur. Dat is de bedoeling tijdens de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En vanaf 2 uur krijg je de playlist. Dus welkom en enjoy it. We feliciteren nogmaals de jarigen voor vandaag. Dat zijn Safi en Pansa, Cecilia, Nisha en natuurlijk de felicitaties voor Livera. Mogen de heren jullie rijkelijk zegenen en nog meer gezonde en gezegende jaren na deze geven. Ja, hij is trouwens nog niet klaar met jullie. Hij houdt nog evenveel van jullie. Vandaar dat jullie nog erbij zijn en hij jullie nog meer levensjaren heeft toegevoegd. Dat wil dus zeggen dat zijn plan met jullie nog lang niet klaar is. Goedemiddag broeder Leandro, hierbij wil ik mijn lieve zus Livera Pikinpai feliciteren met haar 28ste verjaardag. Geniet van je dag lieve zus, we houden van je. Gezegende dag verder broeder Leandro, God houdt van u. Ja, ook van jullie hoor. That is what we represent here on this station. We represent the Most High. We vertegenwoordigen de liefde van God. That is what we do here on the 94.5 FM. A daily inspiration, not just radio. You got

Ja, waar het hart van van is, daar loopt de man van over. Met andere woorden, datgene waar je het meest van houdt en degene van wie je het meest houdt, ga je je beste kracht aan geven. Je gaat je prioriteit eraan geven omdat je ervan houdt, omdat je van die persoon houdt. En daarom is het, je moet bewust zijn van wie je het meest houdt en wat het eerste in jouw leven is. En alleen God is die plek waard. Niets en niemand anders verdient de meeste liefde dan God alleen. Omdat je daarbij, je hart is veilig toch, want hij gaat je nooit beschaamd doen uitkomen. Hij gaat je nooit teleurstellen. Nee, God is niet als mensen die liegen of die teleurstelt. Hij doet wat hij zegt.

0: Hi broer, ik denk dat die zuster dit lied bedoelt van Goodness of God. Ja, ze zei die van Prishan. Ik weet dat Prishan heeft die niet, dus het zou deze kunnen. Oh, we checken hem straks. Bedankt voor de aanvulling. Na 2 uur, wanneer we de liederen gaan aanvragen, gaan we dus gaan we meer tijd daaraan besteden. We hebben nog 15 minuten voordat we gaan naar de aangevraagde song. Zuster Livera, je wordt van harte gefeliciteerd. Lang leven in de gloria. Goedemiddag iedereen, ik wens iedereen een gezegende dag. Ik wil een lied aanvragen, Papa Yahweh van Dulce Tiopo. Ik bestem het voor ieder afzender, zuster Florence en gezin. Goedemiddag bro Lea, kunt u Because He Lives afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Wees dus in de eerste plaats bezig met het Koninkrijk van God. Dan zorgt hij wel dat je de andere dingen ook krijgt. Lucas 12 vers 13.
1: I don't want another day to pass. Not another moment.
0: Holland met Love With Your Life. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. We doen het interactief gedeelte van de happy hours. Dat doen we dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Prins Oudchen. Oudchen. Bonjour, Stila Lobide. Ja man, blessings. Brada, tot volgende week. Tra weekend weer door, Franse. De lijnen die staan open, mensen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. We doen samen de happy hours tussen 1 en 2. En vanaf 2 uur mag je gaan genieten van de playlist. Dus welkom. Yeah.

حتى بقى فوق. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. Colossenzen 3 vers 2 tot 3. Weet je waarom het het beste is om op God te vertrouwen en om je te richten op de dingen van Gods koninkrijk? Er is niets op deze aarde dat eeuwigheidswaarde heeft. Het maakt niet uit hoe mooi het is. Het maakt niet uit hoe duur het is. Alles is van mensenhanden gemaakt. En alles dat door mensenhanden is gemaakt heeft een vervaldatum. One day I porgwe. One day I brokogwe. Of voermaka voer en view. Maar weet je, de Bijbel zegt: verschaar schatten in de hemel, daar waar geen dief nog roest het kan tasten. Met andere woorden, er is een bestemming waar je in kunt investeren. Een bestemming waar onze rijkdom niet aangetast kan worden. Geen dief kan het van je stelen, want in Gods koninkrijk bestaan er geen dieven. If jou al voer maar in egwa in se dape. Dus dape voer maar no de. Je bent niet gekwalificeerd als je steelt. Dus Gods koninkrijk, daar kom je boro pasi no dape, olo no dape. Dus daarom zegt de Bijbel, wie niet opnieuw geboren wordt, wie niet bekeert en een relatie met God heeft, kan niet naar binnen. Je hebt de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest is jouw visum om naar de hemel te gaan. De Bijbel zegt, de Heilige Geest is de stempel. Dus, I moest draai libi fushi kado konu kondre. En daar heb je een rijkdom dat niet vervalt. Het heeft eeuwigheidswaarde. Jouw leven zelf heeft eeuwigheidswaarde. Er bestaat geen dood daar. Daarom zegt de Bijbel, wanneer we God zullen zien, zullen we een verheerlijk lichaam krijgen. Dit lichaam waarin we wonen is van aardse makelarij. Is van stof gemaakt. En als het van stof is gemaakt, gaat het terug tot stof keren. Maar God heeft ons heeft een aparte, een verheerlijk lichaam voor ons weggelegd. En de Bijbel zegt bovendien, je zult een naam krijgen die jij alleen hebt. Wat een unieke naam. Het zijn allemaal dingen waar we naar mogen uitkijken. Waar ik persoonlijk naar uitkijk, hoor. Dingen die mij motiveren om de Heer te volgen. Dingen die mij motiveren om vast te houden aan het evangelie. Want ik weet gewoon dat wat ik van de Heer krijg, wat ik in hem heb, geen aardse rijkdom kan me het geven. Geen aardse succes is te evenaren daaraan. Of is te vergelijken daarmee. Aan hij bestaan. Aan de. Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden gestolen. Want waar uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan. Matthäus 6 vers 19 tot 21. Ja, zie je, anomitaki na a bijbel taki mensen. Ik heb slechts gezegd wat in de Bijbel staat geschreven. Dus je hoeft niet aan te nemen wat ik zeg. Want het is niet aan mijn bedenking. Het is niet mijn creatie. Het is Gods creatie. Ik deel slechts wat de Bijbel mij leert. Ik ben slechts een vertegenwoordiger. Een vertolker van de Bijbel. Een verkondiger. Ik ben niet degene die het heeft geschreven en heeft bedacht. Nee, ik vertel wat daarin staat geschreven. Nog 10 minuten. De lijnen die staan nog steeds open, mensen. U mag bellen of appen. Ja, voel je vrij. U hebt nog 10 minuten om dat te doen. Om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokus aan te vragen. Ik wil nogmaals de felicitaties richten naar Seffi en Panza. Cecilia, Misha en natuurlijk Livera. De felicitaties aan jullie. Bongo, blessie. Hey, blessie bro, de groetjes vanuit het verkeer. Bedankt voor de geweldige bemoediging. God bless you, moro na moro. Keep up doing the good work. En graag een lied naar keuze. Goedemiddag bro Lea, kunt u Because He Lives afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Ja, groetjes terug. Zometeen om 2 uur gaan we formeel afsluiten. Officieel eindigen. Als u oren hebt, luister dan wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal ik te eten geven. Wat het verborgen manna van het voedsel uit de hemel. En ik zal hem een witte steen geven met daarom zijn nieuwe naam. Die niemand kent behalve hij zelf.
als hij hem ontvangt. Openbaring 2 vers 17. Hoi boy, Sandy boy, Sandy boy. Ik ga die tekst nog een keer lezen. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, ik zal ik te eten geven van het verborgen manna en het voedsel uit de hemel. En ik zal hem een witte steen geven met daarom zijn nieuwe naam die niemand kent behalve hij zelf als hij hem ontvangt. Openbaring 2 vers 17. En deze tekst is bedoeld voor alle gelovigen die volharden en die hun wedloop in de Heere voleindigen wanneer je, weet je, hebt volbracht wat de Heer van je vraagt en je hebt volhard in het evangelie tot het einde. Goedemiddag broeder Leandro, mag ik Wansani Miwa Aksi Gado van Rens aanvragen? Blessie middag. Goedemiddag broeder Leandro, gezegende woensdag aan ieder. Blessings, God bless. Groetjes uit Lelydorp, Wanika. Ja, de groetjes terug en geniet maar van de happy hour. Het is 7 minuten voor 2. Zometeen om 2 uur krijgt u de pokus. U blijft hangen en genieten van de uitzending. We doen in elk geval de happy hour. De lijnen die staan nog steeds open. Dus voel je vrij om te bellen en te appen. Live in de happy hours.

Terwijl u geniet van de achtergrondmuziek, mag u bellen of appen naar de studio om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. We represent the Most High. It's all about Jesus Christ on this station. That's why we share the gospel 24/7, 7 days a week. Mag ik een pokoe van Salvation aanvragen?

Eerst luister. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit Paramaribo. En dan mag u bellen of appen naar de studio. En op uw manier bemoedigen. Je mag je getuigenis delen. Hier heb je alle ruimte om dat te doen. En weet je, misschien is het voor jou normaal om God te betrekken in je leven. Omdat je gelooft in hem. Je hebt hem aangenomen. Maar weet je, voor sommige mensen bestaat God niet. Voor sommige mensen ze twijfelen als hij inderdaad echt is. En weer andere mensen die weten dat er een God bestaat. Maar die weten niet hoe ze tot hem moeten naderen. Die weten niet welke de juiste weg is. En welke waar ze naartoe moeten gaan. Weet je, en je kan niemand overtuigen. Je kan alleen getuigen. En door jouw getuigenis kan men overtuigd worden. Let wel, wij zijn niet degene die mensen overtuigen. Het is de Heilige Geest die dat doet. Hij overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Wij moeten slechts getuigen van wat we weten. Wat we geloven. En de rest laten we aan God over. Dus nog een dwing. Noah's mag aan niemand verplichten. Ga geen pistool aan mensen hoofd houden. Van ja, je moet Jezus aannemen. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Ja, allen die zich bij God, bij het volk van God voegen, hoewel zij behoren tot een. Tot een ander volk, hem dienen en zijn naam liefhebben, zijn dienaar zijn en de Sabbat niet ontheiligen, en die zijn verbond en belofte hebben aanvaard. Jesaja 56, vers 6. Blessing, Shalobi. Ja, bedankt voor je bijdrage, Cindy. En natuurlijk zijn we er morgen weer. We hebben nog 4 minuten om te bellen en te appen met elkaar. Groetjes vanuit Benny's Park. Kunt u Wansan Miwa Aksigado van Ranch aanvragen? Kom van Worship the King. Ja, omdat hij al op de lijst is, komt het helemaal goed. Anders zou ik u vragen om te appen naar de studio. Maar die pokoe staat al op de lijst, denk ik, ja. In elk geval, welkom in de happy hours. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 live via deze zender. Je mag ons ook internet, via internet volgen via www.shalomsuriname.com. Odi die komt, of ja, Odi die zegt bless, welkom erbij. No longer looking. Moses Bliss met Carrie.

0: Ja, het is zo meteen 2 uur en dan gaan we naar de pokoes. Goedemiddag broeder, kunt u het lied veilig in zijn armen voor ons afdraaien? Dank u en God zegen. Ook een goedemiddag en welkom in de happy hours.
1: But you need a hug from God. Know that everything will be alright. Jesus holds you in his arms.
0: We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Stevie Valentine met Hug from God. Daarmee feliciteren we Seffi en Panza, Cecilia, Misha en Livera. Ik hoop dat jullie genieten van de uitzending en dat jullie de zegen des Heren ervaren. Dat is bovenal de bedoeling. De blessings voor de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo.
1: I pray you heal from every single thing that broke you. You will win, you will bounce back from any loss.
0: We feliciteren nogmaals alle jarigen, ook de mensen die

0: om 2 uur starten we met de verplichtingen. En daarna gaan we verder met de aangevraagde song. Dus u blijft gewoon hangen. We beginnen eerst met de aanvragen die zijn gedaan door de bellers. En daarna gaan we naar de WhatsAppers. Nothing but gospel here on this station. Dit is Stevie Valentine met A Hug From God. En daarmee ga ik formeel moeten eindigen. Ik ga moeten groeten, want de tijd zit erop. Ik ben Leandro Martos Uwignio. Ik zat eraan vanaf 1 uur. Live via de FM 945. Shalom, a daily inspiration. Not just radio. U blijft hangen, want de pokus die worden geprogrammeerd. Zodat u kunt genieten van de playlist. Keep it locked on and enjoy it. Voor mij is het in elk geval een grote eer en voorrecht om iets te dienen. En radio te maken tot eer van God. Dat doen we dus eenmaal 24 uur vanuit deze zender. En natuurlijk ook via onze website www.shalomsuriname.com. Tot zover de happy hours voor vandaag woensdag 7 oktober 2026. Ik wil de WhatsAppers, de bellers bedanken. Dankjewel voor uw bijdrage, uw participatie. Dankjewel voor het willen meedoen in de happy hours van vandaag. Nou, geniet van de pokoes. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Zo'n 6-in-1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt.
1: Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: blinkt en je zegt.
1: Het is 3:00.
2: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
3: Jazz Night at Orchid, a Saturday you don't want to miss. On Saturday, October 17th, be part of another edition of Jazz Night at Orchid. From 7 to 10 p.m., enjoy delightful jazz sounds, delicious cocktails and drinks, and exquisite bites. All locals, don't forget your 10% local discount. For reservations, call 1962. Jazz Night at Orchid, something you don't want to miss.
4: Zen is iets bijzonders. Maak kennis met de Cake of the Month Tangelo bij Torarica. De La Passione Opera Gâteau, speciaal samengesteld door chef Joshua Armaketo. Een heerlijke layered cake met walnut chacon sponge, crunchy chocolate feuilletine, frisse passionfruit cremeau en een zachte milk chocolate ganache. Een echte tractatie voor de maand oktober. La Passione Opera Gâteau is verkrijgbaar bij Tangelo bij Torarica voor $60, inclusief BTW en service charge. Geniet ervan de hele maand oktober. Voor meer informatie 471500, toestel 5350. Torarica, we share the best with you. Op de zaterdag is het tijd voor good vibes. Het is Marondag, dus geniet van je vrijdag en kom gezellig naar Torarica. Relax bij het zwembad, geniet van live entertainment en een heerlijke sfeer en natuurlijk gewoon lekker samen zijn. En speciaal tijdens Good Vibes krijg je 50% korting op shisha. Good Vibes, zaterdag 10 oktober van 3:00 middags tot 8:00 avonds op het poolterras van Torarica. De entree is helemaal gratis. Dus pak je vrienden, kom relaxen en geniet van je zaterdag. Good Vibes at Torarica. We share the best with you.
5: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hé, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom! Everybody.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Odi, Odi, Happy Kids. Alasani Bung? Ja? Met mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermin. En deze week gaan wij het samen leuk maken door te praten over Gods woord. Maar voordat wij verder gaan, wil ik samen met jullie bidden. Laat ons bidden. Lieve Heere God, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat u ons elke dag beschermt. Heer, wij vragen u om elke dag met ons te zijn. Helpt u ons om u te gehoorzamen. Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids. Hebben jullie de tekst kunnen oefenen? Ja? Oké, mag ik het horen? Doe de hele wapenrusting van God aan, dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken. Oké, dat hebben jullie goed gedaan. Vandaag gaan we het laatste deel ook doen. Daarna doen we de tekst in zijn geheel. Ja? Gaan jullie goed luisteren? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Gaan we het samen doen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Goed gedaan, Happy Kids. Straks doen we het nog een keertje. Oké? Zo, Happy Kids. De wapenrusting waarover wij vandaag zullen praten is de schoenen. Weten jullie, de soldaten van het Romeinse Rijk, die hadden schoenen of sandalen aan. En dat was in die tijd heel wat. Want in die tijd liep een ieder op blote voeten. Ze droegen pas iets aan hun voeten als ze iets te vieren hadden of als ze gingen vechten. De schoenen die de soldaten droegen, die waren om hun voeten te beschermen tegen de kou, tegen de regen, tegen de wind, maar ook tegen scherpe steentjes. Een soldaat met koude, zere of kapotte voeten, die kon niet goed vechten, toch? Nee. Maar de schoenen, die zorgen dus ervoor dat de voeten van de soldaten beschermd zijn. De schoenen van de soldaten, die hadden aan de onderkant stalen pinnen of noppen. Ze lijken wel ongeveer op die nopjes van die voetbalschoenen. Je hebt toch ook ooit wel eens een voetbalschoen gezien? Aan de onderkant van die voetbalschoenen heb je nopjes. Precies zo hebben de schoenen van de soldaten stalen nopjes. En die stalen nopjes of die stalen pinnen, die zorgde ervoor dat de soldaat stevig stond tijdens de strijd, zodat hij niet weg kon glijden. Precies zo werkt de geestelijke wapenrusting die de Heere God ons heeft gegeven. De geestelijke wapenrusting die de Heere God ons heeft gegeven, dat is de schoenen van de bereidheid van vrede. De voeten, geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Je kunt ook wel zeggen
geschoeid met bereidheid. Bereidheid wil zeggen klaarstaan, voorbereid zijn. En je zal je afvragen, hè? Maar dan waarop moeten wij voorbereid zijn? En wat zijn de noppen waarop wij staande kunnen blijven? Het gaat om bereidheid van het evangelie des vredes. Evangelie is de goede boodschap die door Jezus Christus is verkondigd. Dat is het woord van de Heere God. Het is nodig om met de noppen of de pinnen van het geloof in het evangelie des vredes te staan. Je zou ook kunnen zeggen, laat het evangelie als noppen onder je schoenen staan, zodat je daarmee vaststaat in het leven. Dat de vrede met God de onze moet zijn of moet worden. Weet je, happy kids, de duivel zal proberen ons daarvan af te gooien, ons te laten wankelen door aanvallen, twijfel en aanvechting. Want hij houdt van onvrede. De duivel houdt niet van vrede. De duivel houdt van wanneer we ruzie maken, wanneer er onvrede is. De duivel wil dat wij uitglijden. Sta daarom in het evangelie en laat Christus

Yes. So, happy kids, vanaf vandaag staan we stevig met de noppen aan de onderkant van onze schoenen op de grond. Wij wankelen niet meer, omdat wij een God van vrede dienen. So, happy kids, gaan we de tekst nog een keertje doen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Wauw, dat hebben jullie goed gedaan. Mag ik het nog een keertje horen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Dat hebben jullie goed gedaan. Morgen doen we de tekst nog een keertje. Afgesproken? Gaan jullie vandaag oefenen? Afgesproken. So, happy kids. Gaan we afsluiten met gebed? Lieve Heere God, dank u wel voor uw liefde voor ons. Heer, dank u wel voor de schoenen van de bereidheid van vrede. Dat wij niet bang hoeven te zijn om te wankelen, omdat u er voor ons bent. U steunt ons. U bent ons steunpilaar. Dank u wel, lieve Heere God, voor uw genade zo groot. Dit alles vragen wij u en danken wij u in Jezus' naam. Amen. So, happy kids, dat was het voor vandaag. Tot morgen!

0: is 6 uur.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Sira. Van 6 uur tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramaka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus en ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan gemeente Revival Center Ministries. En het is vandaag wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen of bedienen met het woord van de Heer. We danken de Heer voor Radio Shalom die ons in de gelegenheid stelt om het woord van God te richten. Alvorens we Gods woord gaan, laten we eerbiedig zijn waar u ook bent. Dan zullen we bidden. Vader, ik dank u mij, God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen en ik bid mij, God, Heer, dat uw woord, Heer, in goede aarde mag vallen. Ik bid mij, Heer, en mij, God, Heer, Vader, Heer, dat elke hoorder, Heer, geloof mag ontvangen, Heer. Want zonder geloof is het onmogelijk om u te behagen. En zo bid ik, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, zoals Paulus zegt, om hem te kennen, om hem te behagen, dat wij u mogen behagen, o Heer. Ik bid, Heer, deze dag, Heer, voor uw genade en uw trouw en uw goedheid in Jezus' machtige naam. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, ik groet u nogmaals in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En het is een voorrecht om u te mogen bemoedigen via dit medium. Laten we openslaan in Marcus 10, vers 46. Het gaat om het verhaal van Bartimeus. Ik denk dat ik een paar keer erover heb gesproken, maar we gaan het vanuit een ander perspectief wederom bekijken. Ik wil vandaag praten over de roeping van God en wat het betekent om geroepen te zijn door de Heer. En we zien op den duur dat Bartimeus werd geroepen door de Heer Jezus. En welk voorrecht het is dat de Heer u mag roepen en dat u de Heer mag volgen. En dat u eventueel ook voor de Heer mag werken. En wanneer de Bijbel zegt die hij geroepen heeft, heeft hij ook voortbestemd uw nieuw leven in Christus Jezus heeft een nieuwe bestemming. Amen. U hebt geen oude bestemming meer. We vechten heel vaak met ons bestemming in Christus. Maar het nieuw leven in Jezus heeft een nieuwe bestemming. Die oude ambities van je die je had. Je gaat op den duur zien van, hey, daarvoor had de Heer me niet geroepen. Weet, sommige mensen hebben ambities. En het is goed om ambitieus te zijn. Het is goed om dromen te hebben en groot te durven. Maar die bestemming moet wel in lijn zijn met dat wat de Heer voor u heeft. Amen. En de Heer heeft voor iedereen een geweldige, hoopvolle toekomst. Ik wil u bemoedigen vandaag, amen, dat God de gedachten die hij over u koestert zijn gedachten van heel. Om u een geweldige toekomst te geven. Laten we openslaan in Marcus 10, vers 46. En zij kwamen te Jericho, en toen hij met zijn discipelen en een talrijke scharen uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar, aan de weg. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En velen bestraften hem, omdat hij zwegen zou. Doch hij riep des te meer, Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus stond stil en zeide, roep hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot hem, houd moed, sta op, hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? De blinde zei tot hem, Rabboni, dat ik ziende word. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. Zo, geliefde luisteraars, ik denk dat we allemaal het verhaal kennen over de blinde Bartimeus. Die riep de Heer, hij riep tot God en hij kreeg zijn wonder van de Heer. Maar ik wil het vandaag hebben over het feit dat Jezus riep en Jezus stond stil en zeide, roep hem om te behoren tot de geroepenen van de Heer. Amen. De Bijbel zegt, velen zijn geroepen. Er zijn velen die geroepen zijn. En er is een roeping op uw leven, geliefde. Amen. Want zolang we tot Christus zijn gekomen, wil zeggen dat er een roeping is. Maar we moeten blijven behoren tot de geroepenen. Amen. We moeten niet terugvallen. Er zijn deze tijd, zegt het woord van God, dat velen zullen hun liefde zal verkillen, hun liefde voor het woord van God, hun liefde voor de Heer. Amen. Zal er niet meer zijn. De Heer Jezus zei ook van als hij terugkomt, zal hij nog dat geloof vinden. En het ging om dat consistent geloof. Niet gewoon geloven dat hij bestaat alleen, maar consistent om de Heer Jezus te volgen. Je hebt heel veel mensen die vinden dat ze ook gelovigen zijn, christen zijn. Maar ze hoeven niet naar de kerk te komen of ze komen wanneer ze willen. En ze komen wanneer ze willen. Ze hebben hun eigen regelmaat, hun eigen regels, hun eigen discipline. En het is niet goed. Het is niet goed. Amen. Wanneer we Christus volgen, dat wil zeggen van we lopen achter hem. We zijn verbonden. De Bijbel zegt van er moet een verbinding zijn. Amen. Indien wij geconnect zijn, indien wij verbonden zijn aan de wijnstok. Amen. Die rank kan uit zichzelf geen vrucht dragen. We zien hier in dat verhaal van Bartimeus. Er zijn drie dingen. Ik wil drie punten aanhalen die Bartimeus deed. En waar ik geloof dat de Heer zei toen tegen ze, laat hem roepen. Amen. Want er is op ieders leven een roeping, maar het is niet zomaar. Roeping is niet zomaar. Amen. Het is bovennatuurlijk. We zagen dat de Heer Zacchaeus riep, want Zacchaeus deed moeite. Hij ging, hij klom in een boom, want hij wou de Heer zien. Amen. Als we iets voor de Heer willen doen, als we willen behoren tot de geroepenen van de Heer, amen, zij die de Heer roept en later zij die de Heer uitverkiest. Amen. Is er iets in ons karakter er moet iets zijn in ons handeling en wandel dat de aandacht van de Heer gaat aantrekken. Amen. We zien hier dat Bartimeus, hij begon te roepen. Hij hoorde van Jezus, dat wil zeggen hij kreeg geloof in zijn hart. Amen. Want zonder geloof kunnen we niet komen tot de Heer. Iemand die geen geloof heeft, gaat ook niet bidden. Laat me dit zeggen. Amen. Als je geen geloof hebt, je gaat niets willen doen. Alles gaat zwaar zijn in het werk van de Heer. Alles gaat zwaar zijn om de Heer, om dienstbaar te zijn voor de Heer. Je gaat zelf niet op tijd kunnen komen naar de gemeente. Je hebt heel veel mensen die niet op tijd kunnen komen. Waarom? Er is geen geloof. Er is heel weinig geloof in uw hart. Amen. Ik wil u zeggen vandaag, geliefde, wanneer we de Heer dienen, maak er ernst mee. Maak er ernst mee. Ga niet gewoon zeggen van het overschot, de kruimels, geven we aan de Heer. Nee, de kruimels zijn niet voor de Heer. De Heer vraagt altijd naar het eerste, de eerstelingen. Amen. Hij vraagt altijd van ons naar het beste. Wij moeten leren om de Heer het beste te geven. Amen. En om te behoren tot de geroepenen van hem, is er een bepaalde gedrag, er is een bepaalde attitude die we tegenover de Heer moeten hebben. Amen. En dat is een attitude van eer, een attitude van respect die we moeten hebben tegenover de Heer. De Bijbel zegt, en er zat langs Jericho, zat de zoon van Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar aan de weg. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen, zoon van David, heb medelijden met mij. Amen. Hij apprecieerde de tegenwoordigheid van God en hij respecteerde het en hij adresseerde het met eer. Amen. U moet de tegenwoordigheid van de Heer moet u adresseren met eer. Amen. Hij zei, zoon van David, hij riep hem bij zijn koningschap. Hij riep de Heer niet gewoon van Jezus, van Nazareth. Hij zei, zoon van David, heb medelijden met mij. Zoon van David wil zeggen van, je bent uit de lineage van koning David. Je bent uit het nageslacht van koning David. Hij adresseerde dat de Heer Jezus koning was. Amen. Hij riep hem bij zijn functie. Hij riep hem bij zijn koningschap. Hij adresseerde hem

De waarde aan de Heer Jezus. Het is een van de dingen die wij moeten leren. En er zijn heel veel mensen die de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van de Heer, je hecht er geen waarde aan. Je hecht er geen waarde aan je tijd met de Heer. We zien dat Bartimeus, hij hoorde dat Jezus langs ging. En hij liet die gelegenheid, hij liet het niet na om hem te adresseren met eer. Wanneer wij eerbied geven aan de Heer, amen, ga vele deuren voor ons open. Nummer 2, hij begon te roepen terwijl hij oppositie had. Amen. Terwijl we de Heer dienen te midden van oppositie. Laat me u één ding zeggen. Wanneer je de Heer gaat dienen, er gaat zoveel oppositie zijn. Er is bovennatuurlijke oppositie. Bovennatuurlijke oppositie. Amen. Maar terwijl er bovennatuurlijke oppositie was, de Bijbel zegt, velen bestraften hem opdat hij zwegen zou. Doch hij riep des te meer. Amen. Kan je de Heer dienen te midden van oppositie? Kan je de Heer dienen terwijl je ontmoedig wordt? Of kan je de Heer dienen terwijl je in een positie bent van, terwijl je in een benadeelde positie bent? Je bent niet in een bevoorrechte positie. Amen. Bartimeus was niet in een bevoorrechte positie. Hij was in een positie waar de schade was om de Heer Jezus. Amen. Hij was blind. Hij was een bedelaar. Maar vanuit zijn positie begon hij toch te roepen naar de Heer. Maakt niet uit wat die positie is. Amen. Als je weet dat je gebed kan aankomen bij de troon van God. Als je geloof hebt. Amen. Als je geloof hebt als van een mosterdzaad. Als je geloof hebt. De Bijbel zegt, hij riep en hij bleef riepen. En de Bijbel zegt verder van, zij zeiden tegen hem, zij bestraften hem omdat hij zwegen zou. Doch hij riep des te meer. Amen. In het Engels zouden we zeggen, he was violent. Amen. Hij was gewelddadig in zijn roepen tot Christus. Hij was gewelddadig. Hij was zonder gezicht. Hij had oppositie. Hij was ontmoedig. Amen. Hij had alles dat tegen hem was. Maar hij had iets. Hij bleef roepen op een gewelddadige manier. Hij bleef zijn geloof tonen. Amen. Laat me u zeggen, de Heer roept ons niet zomaar. Het is genade dat de Heer ons geroepen heeft. Maar om te zijn tussen de geroepenen van de Heer. Amen. Om daar te blijven. Amen. De Bijbel zegt ook, study thyself approved. A workman. Amen. Dat wil zeggen van, studeer. Je wordt niet zomaar een werkman van de Heer. Amen. Het gaat studie moeten nemen. Het gaat stille tijd moeten nemen. We zien hier bij Bartimeus dat hij begon te roepen. Terwijl hij de tegenwoordigheid van God hoog achtte. Hij riep de Heer niet gewoon bij zijn voornaam. Hij riep de Heer, zoon van David. Amen. Ten tweede, hij was heel erg gewelddadig met betrekking tot zijn gebed. Hij bleef riepen tot de Heer. Amen. Hij bleef riepen terwijl hij in een benadeelde positie was. Hij was in een benadeelde positie. Amen. Hij was in een benadeelde positie. Vele van ons, we denken van, het gaat niets uitmaken als ik de Heer blijf roepen. Nee, al ben je in een benadeelde positie. Ik wil u vandaag bemoedigen, geliefde. Amen. De Heer kan die hele tafel omkeren. De hele tafel. Amen. Niemand die de Heer aanroept, niemand die de Heer blijft roepen, gaat hij zo laten. En als laatste, hij heeft zijn oude mantel, zette hij. De Bijbel zegt van, en zij riepen de blinde en zeiden, houd moed, sta op, hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Amen. Hij zag geen waarde in zijn oud leven meer. Hij hechtte er geen waarde aan. Amen. Wanneer we in ons roeping beginnen te wandelen, zijn deze dingen heel belangrijk. Amen. Dat we eerbied hebben voor God, nummer 1. Heb eerbied voor de Heer. Eerbied voor de Heer wil niet zeggen van dat ik naar de gemeente kom alleen en dat ik dingen op tijd doe en zo, behalve al die dingen. Maar heb respect voor de Heer. Heb respect voor de Heer met je handel, met je wandel. Laat je leven reflecteren. Amen. Dat er respect is. Je hebt heel veel mensen, gelovigen. Je gaat nooit weten dat ze gelovig zijn als je ze ergens ontmoet aan het werk of je ze ergens. Je ervaart geen eerbied voor God. Er is geen eerbied. Hun leven stelt geen eer voor de Heer. Er is geen respect voor de Heer. En die dingen zijn erg.
Amen. En het is niet goed.

0: U leven moet eerbied weerspiegelen. Het moet eer, het moet respect weerspiegelen. Voor God toe en voor mensen toe. We zien het hier bij Bartimeus. Dat Bartimeus begon de Heer te roepen bij zijn ambt als koning. Van zijn hoogste ambt als koning. Van zoon van David. Heb medelijden met mij. Amen. Hij gaf eer. Hij hechtte waarde aan de tegenwoordigheid van God. Wij moeten leren waarde hechten aan de tegenwoordigheid van de Heer. Amen. Hecht waarde aan het feit dat je gelovige bent, dat je christen bent. En twee, hij was heel erg gewelddadig met betrekking tot zijn gebedsleven. Hij was zonder zicht, hij kon niet zien. Hij had oppositie en hij was ontmoedigd. Maar hij bleef roepen tot God. Amen. Ik wil zeggen, als u in een benadeelde positie bent, blijf roepen tot de Heer. Laat uw benadeelde positie u niet weerhouden van om de Heer te roepen. Amen. Om de Heer te blijven volgen. Amen. We zien hier dat hij was in een benadeelde positie. En ten derde, hij liet zijn mantel, hij liet zijn oud leven, hij hechtte geen waarde aan het oude. Hij hecht geen waarde meer aan het oude. Het oude is voorbij gegaan. Amen. Mag niet uit waardoor je allemaal heen bent gegaan. Het oude is voorbij gegaan. Hecht geen waarde meer eraan. Amen. Hecht geen waarde. Hij zag geen waarde meer in de dingen van het verleden. Amen. Dingen die zijn gebeurd in het verleden. Zonde die is gebeurd in het verleden. Hecht geen waarde meer aan die dingen. Amen. En we zien dat de Heer riep hem. En hij ging dichter bij de Heer. Ik wil u vandaag bemoedigen, geliefde. Amen. We als gelovigen in de Heer, we hebben allemaal een roeping. Maar om onze roeping, om invulling te geven aan de roeping, moeten we de tegenwoordigheid van God hoog achten. Amen. Acht zijn tegenwoordigheid hoog. Twee, bid. Bid mag niet uit als je in een benadeelde positie bent. Het gaat erom dat u moet blijven bidden. De Heer gaat u weghalen uit die benadeelde positie. Jozef was zo lang in een benadeelde positie. Hij was in de gevangenis. Hij was als knecht in iemands huis. Hij hoefde al die dingen niet mee te maken. Amen. Maar het was deel van de Heer. Het was deel van het plan van God. Het was deel van Gods plan dat hij erdoor ging. Amen. Deel van Gods plan dat hij erdoor ging. Hij had oppositie. Hij was onmoedig. Amen. Maar als laatste, hij liet zijn verleden liet hij daar. En hij ging naar de Heer. Amen. Laten we geen waarde hechten aan wat in het verleden is gebeurd. Amen. Het verleden is het verleden. Wij kijken nu naar de toekomst. Amen. Ik wil u hiermee bemoedigen. Amen. Deze drie dingen wil ik u hiermee adresseren. Dat één, eer de tegenwoordigheid van de Heer. Nummer twee, maakt niet uit in welke benadeelde positie u bent. Blijf roepen tot God. Er waren zoveel dingen in het leven van Bartimeus. Hij was zonder, hij kon niet zien. Hij had oppositie. Hij was onmoedig. Hij was niets in de maatschappij. Maar hij bleef roepen tot de Heer. Hij bleef roepen. En de Heer riep hem. Amen. Indien wij zijn naam aanroepen, zegt het woord van God, hij zal antwoorden. Hij zal antwoorden. En ten laatste, hij hechtte geen waarde meer aan zijn verleden. Amen. Hij hechtte geen waarde meer aan de positie die hij had en de dingen. Vele van ons, de Heer roept ons en de Heer wil ons gebruiken. Maar ons verleden houdt ons tegen. Amen. Laat uw verleden u niet tegenhouden. Wat is gebeurd, is gebeurd. Amen. De Heer kijkt vooruit en u moet ook vooruit kijken. De Heer riep hem in zijn tegenwoordigheid. En de Bijbel zegt van, hij werd ziende. Hij haalde hem weg. Eén keer haalde de Heer hem weg uit zijn positie. En de Heer gaf hem een nieuwe kans. Amen. De Heer gaf hem een frisse start. Amen. Ik wil u bemoedigen vandaag. Mogen de Heer u een frisse start geven. Mogen de Heer iets nieuws in uw leven doen. Amen. Mogen de Heer nieuwe dingen in uw leven doen. Mogen de Heer u zinden maken. Mogen de Heer u de grootste wonder geven. Amen. Indien wij zijn geloof. Ons geloof op hem vestigen. Laten we bidden. Vader, we danken u vandaag, Heer, in de machtige naam van Jezus. En ik bid, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat u ons bekrachtigt, Heer, en ons een frisse start geeft, Heer. Dat onze roeping, Heer, en onze bediening die we hebben, Heer, dat we het met vreugde kunnen beëindigen in de machtige naam van Jezus Christus. Ik bid deze dag, Heer, Vader, Heer, dat uw hand op ons leven mag zijn, Heer, ten goede in Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Zo, geliefde luisteraars, God zegen. Tot de volgende week. Bless you.
1: Radio Shalom. Inspiration FM. Johan Herbert.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
3: Trend Direct, voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

van harte welkom bij het programma Ook Positief, de Family Radio Show. Heb je het wel gehoord? Ja, op de woensdagavond 6:30 via Radio Shalom. Het programma educatief, recreatief en gospelmuziek. Ook positief van de Stichting Kandratiki, jongerenopvang en training.

We praten over het volgende. Neem Jezus aan in je leven. Ik ga straightforward zijn met jullie vandaag. Neem Jezus aan in je leven. En ik zeg het je eerlijk. Dit is het beste wat je kan doen in je leven. God de Vader de gelegenheid geven in je leven. Laten we bidden voordat we hierover gaan praten. Vader God, ik bedank u voor uw genade, voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw fantastische manier van ons leven schenken. Mantem bakana neti, anytime. We prijzen u. Geef ons een gezegende tijd samen in het programma. Ook positief, heren. En bedankt dat u de gelegenheid biedt aan ons, heren. We gaan praten over neem Jezus aan in je leven. Dank u, Vader. Amen.

Mensen, laat je leven leiden door God. Laat God in je leven komen. Laat God voor jou bepalen de dag van morgen. Het uur van straks. De avond van vandaag. Maar ook het moment waar je bezig bent. Laat Hij de baas zijn. Altijd. Overal. Any moment. Je zegt het ook. Neem Jezus aan in je leven. Leef je in de duisternis, dan zal Hij jouw licht worden. Echt, tegenovergesteld. Je leeft in de duisternis. En in de duisternis gebeurt er een heleboel. Zogenaamd, ja, je weet hoe dat ding is. Mensen denken van, met mijn inna doen, dus man of shimmy. Maar God ziet u. God ziet iedereen. God ziet vooral jou. En mij ook. Hij heeft mij ook in de duisternis gezien. Vandaar dat ik vandaag mag zeggen. Het is zijn genade. Het is zijn lobby voor mij. Dat ik mag vertellen aan jou. Om Jezus in je leven aan te nemen. Leef je in de duisternis. Hij wil jouw licht worden. Hij wil een lamp voor je voeten zijn. Waarbij je kan zien waar je stappen maakt in het leven. En Hij wil graag ook op je pad, het pad waarop je gaat, wanneer het duister is, dan wil Hij het licht voor jou zijn. Lamp voor je voeten, licht op je pad. Dat wil Jezus zijn voor jou, als Hij in je leven is. Hoef niet altijd te kijken naar duister en licht. We kunnen ook kijken naar als je ziek bent.

Zodanig is dat het je aftakelt. Jezus wil je medicijn zijn. Hij wil je herstel zijn. Hij wil je genezing zijn. Als je in die situatie leeft. Leef je in zonde? Dan wil hij jouw bevrijding zijn. Mensen die in de zonde leven. De man taai. Ze zijn gebonden. Maar Jezus wil je vrijmaken. Daarom. Neem Jezus aan in je leven.

Satan zijn macht over je uitoefent. Misschien heeft hij je gepakt toen je als klein kind door ouders misschien gebracht bent geworden naar Bonuman of je weet toch, ergens waar ze kwakzalvers, mensen die gewoon geld van je afpakken en dat de mij put waloor, je weet dat je liefie. Misschien ben je een keertje met mama en papa, misschien wisten mama en papa het ook niet, misschien wisten ze niet, maar de biggies maar beleden, meisje, draai aan een paar botten. Kijk, als dat is gebeurd, wil Jezus jou, hoe hij wil je overwinning zijn. Je bent misschien nu in een situatie waar je voelt van boy, één na die brieven, dan kan ik je zeggen, hij wil jouw overwinning zijn. En weet je wat het mooie is? Hij zelf is de overwinnaar. En met hem zijn we meer dan overwinnaar. Neem je

Heb je geen medeleven? Heb je geen mensen met wie je dit kan wakken? Weet je? Geen vrienden. Waarom niet? Omdat je altijd iets zo, altijd je takken vertrouwen. Weet je? Als je zo'n leven hebt, neem Jezus in je leven. Weet je wat hij doet? Hij wordt je vriend. Hij wil je mattie zijn. Hij wil met je gaan. De wegen die je gaat. Niet op dezelfde manier. Maar hij wil je diezelfde wegen laten bewandelen. Mickey's magie dat ik mag niet. Wat zijn niet zijn aan je wan? Weet je? Hij wil jouw vriend worden. Vandaar dat hij aan de deur staat. Hij klopt. En hij vraagt. Hé, hey, Mattie. Ik weet niet hoe je heet. Jurgen. Vriend. Yvonne. Wie is mijn naam? Hij staat aan de deur. En hij klopt. Amaitaki. Masreitaki. Hé. Yo. Ik wil binnenkomen. Mijn onkels donjan dringen en hij boy. Dat mijn legje alibi uit. Jezus wil al deze dingen voor je zijn. Weet je wat Jezus ook voor je wil zijn? Hij wil jou tot een mensenlover maken. Ik zei het ook soms, ik bied dat ik nu vertrouw. Hey, ama, doe dit naar mij. Ama, kost me ma. Of ama, doe dat naar mij. Ama, beren Jimmy. Of ama, weet je, je hebt altijd dat ding van, hé, zijn schuld of haar schuld of hun schuld. Het waren de militairen, of het was de politie, of het was de douane. Alles, iedereen krijgt een schuld. Jezus wil je helpen daarmee. Jezus wil je vrijmaken. Zodra je Jezus in je leven neemt, dan word je een mensenlover. Dan zegt hij, hey, heb je vijanden? Dan zegt Jezus, bid voor je vijanden. En dan is hij, Google klap aan mijn bak, wat aan mijn klapje, aan mijn lezen, of de man bij voor je samen, of aan mijn bij Jupiter. Jezus zegt, loba man, lek fai lobi sirefi. Biggie gama, lek fa je biggie sirefi. Bid voor je vijanden. Dat leert Jezus ons. En nog meer, Jezus wil verder gaan dan dit alles.

verder gaan dan dit alles. Dan heb ik het over het volgende. En dat is die rij die ik even ga afsluiten. Want er zijn verschrikkelijk veel voorbeelden die je kan aanhalen. Waarbij je zegt van, hey, Jezus, als hij in je leven is, sanepsa. En bij de volgende tori, bij het volgende dat ik ga aanhalen, daar is hij master van. Hij geeft je leven. Hij geeft je leven in overvloed. Je hebt mensen die zeggen, my dance, de my good job, de my good trap, de my money, dit is dat. Maar ze hebben geen leven. In zeven de man, dede. Binnenin van die mensen zijn soms pori, niks nu de drapen, leef. En ze proberen met geld, met attitude, met showtime, met alles soort dingen, proberen ze hun leven te vullen. Maar Jezus zegt, neem me aan in je leven. Jezus zegt, neem mij aan in je leven. Dat ben ik geen keer jullie. Dat laat ik je leven. Want iemand met Jezus in zijn leven hoeft geen dubbeltje te hebben. Mama is pisiri. Ama ef mek gado bigi mante bakana neti. Ama na money.

stem te verheffen en God groot te maken voor wat hij doet in zijn leven. Dus Jezus wil jou, if he, als die handelingen van je, als afasifaye libi, et chaygo na dete grebi, na grebi passie, dan wil Jezus die passie voor jou worden naar het leven. Ik kan het ook met Bijbelse woorden gaan zeggen, maar misschien gaat u het. Ja, we hebben het aan Johan. Johan, kom, chipi bakra of zo. Nee. God. Agale di medini. Amat no dede. Die leert mij, if you put Jesus in you ati, kenki ook kom. Zeg tegen Jezus, Jezus, mi de ben sabi. Of zeg tegen Jezus, Jezus, mi ben sabi, maar bewust mi ben dumitori. Of zeg tegen Jezus, Jezus, anatrobi, if na bewust, if na onbewust, kom in mi ati. Zeg aan Jezus, niet aan je mati, niet aan die pastor, niet aan die oudste, niet aan de bischop, niet aan de isabi apostel. No, zeg het aan Jezus, Heer, Koning, Zoon van God. Tegen Jezus, dan komt hij. Met zijn power, met zijn overwinningskracht, met zijn herstel, met zijn genezing, met liefde, komt hij naar mijn city kom. Dat maakt hij je heel. Een tekst die ik erbij wil halen is, ja, het zal misschien niet precies zijn wat ik heb gezegd, maar het is een stuk om over na te denken. Er staat geschreven in Romeinen 8. Vers 11, het volgende. Not made my cup overflow. Romeinen 8, vers 11 zegt: als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in uw woon, zal hij die Christus uit de doden gewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Nog één keer. Als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Neem Jezus aan in je leven. Neem Jezus aan in je leven, zodat je van donker naar licht kan gaan. Neem Jezus aan in je leven door van zieke persoon, ziekte, bevrijd geworden kan worden. Dat je weer hersteld mag worden, dat je weer genezen kan worden, dat je kan komen.

siya. Beset pen. Asya besetan pen. Soletisma abi morolek wangi ye na den tapu sanggado no sap no no one sap ni tings. Desmasa edin tragado. Wan no one's mano delek Jesus. No one's mano delek eng. No one's mano delek Jesus. Deka sukusku ala se no one. Deka diki diki ala se no one no one. De ka long sukuye pip dre anu par boto no one's mother de lek hem Jesus Christus son van God. Met deze tekst stuur ik u deze avond verder en volgende dagen in. Als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Daarom neem Jezus aan in je leven. Zeg Jezus, ik wil dat u graag in mijn leven komt. Alsjeblieft, hier is mijn hart. Hier is de plek van mijn leven waar ik beslissingen neem. Dit is de plek waar ik besluiten neem. Dit is de plek waar ik overdenk een heleboel dingen. Dit is de plek waar ik bepaal wat er gaat gebeuren met mij. Ik geef het aan u, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Maak me vrij, maak me blij. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam.

in nood, in verdriet. Hij geeft je troost in relaties man-vrouw. Hij organiseert dat amako wakabumpaka. Hij wil je helpen, Gods geest. Hij wil je helpen als je verdriet hebt en troost nodig hebt. Hij wil je helpen wanneer je in benauwdheid bent. Hij geeft je rust, hij geeft je vrede, shalom geeft hij jou. Hij helpt je weer opstaan als je bent gevallen. Hij opent deuren wanneer mensen of dingen of geesten deuren voor jou hebben gesloten. Want dat kan. Ze kunnen eraan werken dat den dorosroto. Maar Jezus, wie boem masra, hij opent den door. Hij bos den door. Jezus kan dat. Hij helpt. Gods geest helpt. Hij opent deuren die gesloten waren. En zelf met force, met kracht, slaat hij ze open. Als het moet. Nodig Jezus uit om te komen wonen in je leven, in je hart. De plek waar de beslissingen van jou worden genomen. De plek waar eigenlijk het centrum van jouw denkitorie is. Jezus in je hart. Leef zonder vrees. Jezus in je hart, vrijheid overvloedig. Jezus in je hart, dichtbij de Heer. Dichterbij God. Dichterbij dan wat je denkt dat God voor je heeft bedoeld. God wil je veel en veel dichterbij bij Hem laten zijn. Hij wil je dichterbij zijn hart hebben. Hij wil alles aan ons geven. Hij heeft zijn zoon gegeven voor Jezus Christus. En hij vraagt, kom een beetje dichterbij. Kom bij papa. Kom bij papa. Je weet hoe het is met kinderen. Kom bij papa. God wil ons dichterbij het leven hebben. Als, you know, als we denken dat hij het bedoelt. Maar God wil veel en veel meer voor ons. Met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Jesus.

liebe Chakundu, maar zorg ervoor dat wat Jezus aan je zegt, aan je vertelt, aan je wijst, dat je het ook doet. De wil van God de Vader. Want Jezus wil altijd de wil van God doen. En niet zijn eigen wil. En ondanks het feit dat hij zelf God is, wil hij nooit en nimmer iets doen tegen zijn Vader. God. Laten wij ook proberen in ons leven Vader God niet teleur te stellen. Mag Oosakaus Refidigado. En laat dit, deze dag, dit moment, morgen, trouwitje trajari, laat alles van je, in je planning, in je doen en laten, in je praten met anderen, in schrijven, in appen, in alafasi, laat ze weten dat je naar God zegen.

programma O Positief. Het programma van Stichting Kandra Tiki is een programma welke we willen gebruiken om de hele familie educatief bezig te houden. Recreatieve activiteiten aan te bieden. En vooral gospelmuziek te laten horen. Alleen om zo'n manier hun hart blij te laten zijn. Met muziek voor God. En zelfs soms ook van God. Maar laten wij in ons bezig zijn. En niet vergeten, God geeft mogelijkheden. Vooral via dit radiostation, Radio Shalom. In Paramaribo 94.5 FM. Ik wens dat God u zegt. Ik wens dat God u terugbrengt volgende week naar het programma. Woensdag, 19:30 via dit radiostation. God bless u. Daar.

0: Het is 7 uur.
1: Niet met radio naar Shalom. Met begunnen op prefoer voor en dappen. Dat is een probleem.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Het is 8:00.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

dit programma der voetbal briebine in je atti en verjep je in dit ding. Dit ding, dat was een moeilijke ding. Dit ding, dat echt een probleem ding. Dit ding, dat was een ding naar stress, frustratie en alle soorten sane passat naar astma. Misschien een ding die ze dat people no abi hoop. Ze zijn radeloos geworden. De mens is radeloos geworden. We zien dat schreefie regeerders in heel Grand Tapu. Ze zijn radeloos geworden. Omdat die Libisch man nog heb je antwoord voor de eigen probleem. Dan heb je antwoord voor de eigen stress. Dan heb je antwoord voor de eigen tori. Ze zijn radeloos geworden. En toch bepalen Libisch mij takkie. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen

God. De dwaase mens, zegt er is geen God. As masai taki gado no de, is een dwaase mens, volgens de Bijbel. Want de Bijbel zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Schrijft Darwin, zang bij den atheist, zang dat gado no bestaat. Dat alles van is van evolutie. Schrijft Darwin, voor Darwin dit. Hij ontkent alle in leri. Attaki dat hij de leri voor een, nog in klop. Evolutie, nog een mek van libisme kom in bestaan vanuit van ching todo en je trong libisme. Libisme waren uniek. People. Libisma de trafassi. Zijn speciaal. Zijn anders. En daarom, jullie kwam libisma, zijn kom op uit een bestaat. Want gadus a meki you, want gadus a gio blo, jullie kan on Kentucky. Dat gadu no de. Dan ben je ondankbaar. Dan ben je bezig te bespotten. En alle spotters zullen in de poel des vuurs belanden, volgens wat God zegt in zijn woord. En wat God zegt, dat geschiet, dat gebeurt er. People nou hebben oplossing in een schreefie, maar mijn spotteken gado. People nou hebben libi in egi anu, maar mijn spotteken gado. People nou hebben de egi sani saka jepideng, maar mijn spot teken de egi maker. De Heere God is uw maker. De Heere God heeft u geschapen. De Heere God heeft u adem gegeven. De Heere God heeft u leven gegeven. Dat vijken takkie dan kan er nog bestaat. Voor uw people no pribi in de one true libigado. Furus mano bribi in the one true libigado. Mani me bribi in sani sada gado meki. Trawang ay dini todo. And a karwan todo den gado. Fayu ken bribi in wa sani san gado meki. And you na ma bribi in gado strefi. Dat hede de dwaas sek in zijn hart. Er is geen God. Maar if you look along to you, then you can see God. You can see God in the natuur. De egi wind, de wind wat je inademt, de lucht wat je inademt, zuurstof zijn je adem in en uit. Een zuurstof. Per kom op. Ano evolutie making. Ano bestaat uit een egi schreefie. Wat schepper moet de. Wat schepper moet de zijn mekkie zuurstof. Dat je je adem in. En dan een libi. De vijken takkie. De schepper bestaat niet. Vijken takkie. Gado no de. Maar je gebruikt de san voor gado. Je adem in en uit. De lucht san gado gio. Je beweegt door de libi san gado gio. Je drinkt de watra. Zou ontstaat door Gado Srefi. Dat vijken takkie Gado no de. De song zij schijn. En hij schijn uit in Egi Srefi. Hij schijn omdat Gado putting drape. De zonneschijn is door God geschonken aan de mens. En aan de planeet aarde. Zodat Sani kan gro. Zodat Sani kan de. You ain't gebruik de sani voor gado en je takkie gado no de. You ain't gebruik sani, samo hoor je in stand in de libidisi en in de bribi in de schepper samo meki ding. Dat is de. Dis na ting, je kaba, nanga je ontwetenheid. Dis na ting, je kaba, nanga dwaze redeneringen. Dis na ting, je kaba. Na een domme opstelling en domme denkwijze. Dis na ting, je kaba. Na een sani, zijn een klop
in een mens waardig libi. Dis na den je kaba, na sani san opas na een libisma. Dis na den je kaba, voor de wafayanti, teken gado, maar je kaber gado sani. De lucht, de zonneschijn, de libi, je blo, per kom op. Je gebruikt sani, sang na voor gado, maar je no want bribi gado. Je gebruikt sani voor gado, maar je no want ik denk gado. Je gebruikt sani voor gado, maar je no want ik vergeet toe dat sani kom op voor gado. Weet je, het volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Door gebrek aan kennis. People go te gronden. Omdat die people lie naar een stomme tijd. Met domme redeneringen. Met dwaze denkwijzen. Want de dwaas zegt in zijn hart. Er is geen God. Maar te je luku. Je eigen libi. Van je lichaam de. Van je libi de. Van je organen de. Dat je moest vergeten toe. Dat wan gado de. Want evolutie. Nobby man put al je organen in een juiste pressie, lijkt van een de in je skin. Dat is het. Je moet begrijpen. En toevallig de organen komen in je skin, lijkt van een de nou. Een tekkie, wat moro hij wezen. Een tekkie, wat gado naar een verstand. Wat gado naar een krachtie. Wat gado zijn sabi meksani. Ik denk een biggie gado. Voor putten alle je organen naar in je skin. En put hem naar de juiste pressie. Je longen, je hart, je nieren. Ze zijn allemaal op hun juiste plaats gezet. Door de levende God. Weet je, voor de people. Denk ik gebruik de longen voor ademen. De arti en naki. Voor pompen broeder in de skin. De nieren, hij filter alle water in de skin. Plus broeru, de lever, hij filter de broeru. De organen in de skin. De darm, de voor functie. De alvleesklieren voor functie. En toch, de man gaat toe, taki, naar gado masra. Masra gado, put de sani in je skin. Naar de juiste positie, de juiste pressie. Zodat je kan libi. En je kan blow. En nou jij libi, nou jij blow. Dan heb je biggie moffo. Je hebt biggie taki. Je hebt heimembre. Heimembre de. Taki gado no de. Dan dat is meer dan ondankbaarheid. Ondankbaar zijn teken je over je schepper. Want er is een schepper voor alles. Alles zijn ze je zien. Abi, one maker. Dat is kassen je gebruik in je osso. Abi wa maker. Nou was ma making. Wan bedrijf making. Je microwave. Zij je tentoonstel in je osso. En je bent zo trots en hoogmoedig erop. Nou wat libis ma making. Nou wat fabriek making. Abi wa maker. Alles zijn ze je gebruik. Abi wa maker. Dat kan ze je gebruik. Dat zijn ze je dringen. Dat kroosie ze je weerie. Abi wa maker. Made in China. Made in China. Na China je weet op je skin. Na China suzu je weet. Abi wa maker. Da fayu Kentucky. Dat you skin. You libi. No abi wa maker. Terwijl you skin. Creëer. En make. Zo uniek. Zo mooi. Dat we maker de. We maker de zijn making. Attack in Psalm 139. God vorm al je gedeelten. Je vormeloze begin, Gadu Sabing. Je vormeloze begin, Gadu Shiing. Na inmekking. Al je gebeente zijn door de Heere God gemaakt. Je organen zijn door de Heere God gemaakt. Zelfs de merk in je bonje, Gadu Putting Draping. Van waaruit komen de rode bloedcellen en de witte bloedcellen. Van waaruit komen de bloedstromingen. Hoe pompt al dat bloed in je lichaam?
Van waaruit heb je een hersenen? Hersenen gehad. Pejuk denkt dat ik hersenen kom op. Het heeft een maker. En de maker is de Heere God. En hij openbaart zijn kracht, zijn liefde en zijn glorie door de Heer Jezus Christus. Dat is de Tireju Jere Gadon woord toe. Tireju Jere Gadon stem. Nog verhaard je ati. Nog verhaard je ati. Vandaag u de stem van God hoort, verhaard je hart niet. Maar luister naar het woord van God. Hij die een oor heeft, die horen wat de geest van God zegt. Tire Gado Kariu. Vererken hem in je libi, legado. Tire Gado Kariu. Verstop bespot. En taki bigi taki. En bigi mofo. En hij membre. En Gado Kariu. Verzakken je schrifi. En herken dat hij is God. Geef hem je leven. Geef hem jezelf. En hij zal alles overnemen. En u leiden op de rechte sporen. U voorzien in uw noden. U helpen in uw leven. U begeleiden in het leven. U hebt God hard nodig. Ooit tevoren heb je God hard nodig. En ik spreek Gods aanraking nu op uw leven vandaag. Ik verdrijf en verbreek alle antichristopstelling. Alle tekenwerkingen. Alle kwade tongen. Alle bespottingen uit je leven. En ik spreek dat u zult ter erkentenis der waarheid komen. En erken dat de Heere God is God. Halleluja. Amen. We blessen u. We blessen Kondre. Naar vergeving en herstel. En we blessen de tv-station. Amen. U wordt uitgenodigd voor de one-stop-adres voor al uw geestelijke nood. De Apostolische Bevrijdingskerk aan het Molenpad 52 te Paramaribo. Kom, leg van u de. En we jeppen u. We zullen de diepte met u gaan. U omhoog brengen en tot zegen maken. Wees een verstandig mens. En erkent dat de Heere God is.

0: Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministry. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wiegel Hasselbank. Geliefde luisteraars, deze avond wil ik verder ingaan op het onderwerp de wijze lessen die de Heer Jezus ons heeft geleerd. En natuurlijk, het hele woord of de hele Bijbel staat vol van wijze lessen. Maar aan het begin van de bediening van de Heer Jezus Christus hier op aarde, voordat hij zou sterven, heeft hij aan het begin van zijn bediening ons hele wijze lessen geleerd. En dit alles heeft hij opgetekend in Matthäus 5. En de Bijbel leert ons dat de Heer Jezus Christus niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar is juist gekomen om de wet in vervulling te doen gaan. Het is heel duidelijk voor ons mensen dat wij gaan beseffen dat al de wetten die er opgenomen zijn vanaf Genesis tot Openbaring in de komst van Jezus Christus verwerkt zijn. En dat wanneer wij als mensen ons gaan houden aan het dienen van de Heer Jezus Christus, waarachtig dienen van de Heer Jezus Christus, zullen wij in hem al de wetten vervuld hebben. Dat wij ons daaraan houden. We hoeven bepaalde dingen niet letterlijk meer te gaan doen, maar in hem heeft hij dat gecoverd. Er zijn sommige dingen waarvan de Vader ons letterlijk vraagt of de opdracht geeft dat wij ons gaan houden aan die dingen. Die dingen moeten wij blijven doen. Maar er zijn heel wat dingen dat in Jezus verwerkt is. En zodra wij gehoorzaam zijn aan de Heer Jezus Christus, we doen wat hij van ons vraagt. We leven een leven dat hij van ons vraagt. We leven rein en heilig, we doen ons best om hem te dienen door de lijnen van de Heilige Geest, is dat alles in hem vervuld. Zoals ik het al zei, er zijn bepaalde dingen die God onder onze aandacht brengt. En in Matthäus hoofdstuk 5 heeft hij ons een aantal zaken nagelaten die wij ons, waaraan wij ons toch moeten gaan houden en moeten doen. In vers 38 zegt hij: gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik, de Heer Jezus, zeg u de boze niet te weerstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En wil iemand met uw rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. En zal iemand u voor een mijl pressen, ga er twee met hem. Geef hem die van u vraag. En wijs hem niet af die van u lenen wil. Weet u, het is een gezegde die zegt oog om oog, tand om tand. En die gezegde werd vroeger heel veel gebruikt in de tijd van het Oude Testament. Want dat was het, het was een regel. En in deze tijd zien we dat vele mensen nog steeds deze wetten of deze regels nog steeds hanteren. Ondanks we leven in een tijd van genade waarin Jezus is gekomen en toch een verandering heeft gebracht in deze zaken. Omdat wanneer wij hem dienen, zullen wij gaan leren om van onze naasten te houden, van onze naasten hen te eren en te respecteren. Dat zullen wij niet proberen te doen, datgene wat de anderen doet. Of als iemand ons wat heeft gedaan, dan gaan we de persoon betaald zetten. Maar in deze wereld leeft men nog precies volgens deze principe. Oog om oog, tand om tand. En dat is fout. De Heer leert ons in zijn woord dat we liefde moeten geven aan elkander. Als iemand je wat heeft aangedaan, vergeef het hem en ga verder. Probeer niet te wachten op een moment waar je die persoon wederom betaald kan zetten. Want dat doen velen van ons. Ondanks velen van ons bekeerd zijn, hebben wij dat soort gedachtegang. Ja, die andere heeft boos van me gesproken of negatief van me gesproken, dus ik ga dat ook doen. Mensen, als u dat doet als gelovige broeder en zuster, hebt u geen. Ja, de Heer kan het niet voor u opnemen. Maar wanneer de persoon u wat heeft aangedaan, hoe pijnlijk het ook is, u geeft het aan de Heer, u probeert of u doet uw best onder de leiden van de Heilige Geest om de persoon te vergeven. U gaat naar de Heer, u zegt: Heer, dit is gebeurd, maar ik vergeet de persoon en ik geef het aan u. Dan mag u ervan verzekerd zijn dat God u gaat verheerlijken. Hij gaat u opheffen. Hij gaat u genade geven. Hij gaat u kracht geven. Hij gaat u helpen om door te gaan. Maar als u op het punt komt waar u gaat zeggen: nee, dit pik ik niet, ik ga de persoon laten wijzen dat er met mij niet gezond wordt. Wordt zo rasmer. Dan mag u begrijpen dat u dan op dat moment het recht in eigen handen neemt. En dan gaat u dingen doen. Meestal wanneer mensen dat doen, dan is het nou gelovige of geen gelovige. Wanneer u het recht in eigen handen neemt, de persoon heeft me wat gedaan, dus oog om oog, dan ga je persoon bewijzen, gaat weer doen. Belanden wij op een plaats waar wij niet moeten zijn, dan hebben wij als christen gefaald. Maar als de persoon iets met u heeft gedaan, hoe pijnlijk het ook mag zijn, de persoon heeft negatief over u gesproken. De persoon heeft slecht over u gesproken. De persoon heeft u in een kwaad daglicht gesteld. De persoon heeft allerlei rare dingen met u gedaan. Maar u bent positief gebleven. U bent een zegen gebleven voor de persoon. U hebt niet gekeken op wat de persoon met u gedaan heeft. Maar u hebt de persoon een zegen. U hebt geen kwaad met kwaad vergolden. Maar u hebt kwaad met liefde vergolden. De persoon heeft u kwaad aangedaan, maar u toont de persoon liefde. De persoon is negatief geweest naar u, maar u bent goed naar de persoon. De persoon praat negatief en slecht over u, maar u praat goed over de persoon. Geloof me, u zet de persoon beschaamd en u opent de deur dat God u kan zegenen op een bovennatuurlijke wijze. Maar gaat u anders reageren of anders doen, dan geeft u God geen reden om het voor u op te nemen, omdat u het recht al in handen hebt genomen. Maar wanneer u het overlaat aan de Heilige Geest, u geeft het aan God, dan geeft u God alle ruimte om een oplossing te brengen in die situatie. Wat het ook is, geliefde luisteraars, broeders en zusters, wat u meemaakt, hou vast. Gij hebt gehoord, vers 43 van Matteüs hoofdstuk 5. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Dat werd gezegd. Maar de Heer Jezus heeft in zijn woord gezegd, in de wijze lessen dat hij ons heeft gegeven, staat er in vers 24, maar ik zeg u, niet Wiegel, maar de Heer Jezus zegt u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan voor bozen en goeden. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. God heeft elk mens lief. Hij houdt van een ieder. En hij geeft alle mensen evenveel kansen om tot bekering te komen. Om een relatie met hem te hebben. Het zijn al mensen die bekeerd zijn, maar ook zij die nog niet bekeerd zijn. Hij houdt van ons allen. Wanneer het regent, regent het toch niet alleen voor u? Het regent over een ieder. Ja? Over goede en kwade. Wanneer de zon opkomt, komt de zon toch niet alleen voor u op. Het komt ook voor zij die hem niet kennen. God houdt van een ieder. En God wil dat wij van ieder mens houden. Dat wij met een ieder goed leven. Wat de ander ook doet naar ons. Wat de ander ook zegt over ons. Wat de ander ook doet. Het zijn gemene of verkeerde dingen die de ander naar ons doet. Of men leeft op een wijze dat niet hoort Heb lief. Heb lief. En blijf correct. Ga geen kwaad met kwaad vergelden. Ga geen dingen doen die u niet moet doen. Omdat wanneer u dat doet, heeft u God geen enkele reden om het voor u op te nemen. Want dan hebt u het recht al in handen genomen, zoals ik het al zei. Maar heb lief wie u vervolgen. Heb lief wie allerlei kwaad en negatieve dingen over u zeggen. Zegen ze. Als ze u hulp nodig hebben, help ze. Als ze u wat vragen, luister naar ze. Bemoedig ze, troost ze. Omdat zoals u genade en vergeving hebt ontvangen van de Allerhoogste God, zo kunnen ook zij vergeving en genade ontvangen. Laten wij soms even stil blijven en nadenken waar wij ooit waren. Waar wij waren en waar de Heer Jezus ons vandaan gehaald heeft. Dat wij vandaag aan de dag genade hebben ontvangen en hem mogen dienen. Als hij dat heeft gedaan voor u, wil hij het ook voor die anderen doen. En soms kan onze manier van omgaan, het voorbeeld die wij geven, een ander zo diep aanraken. Dat de andere uiteindelijk ook zijn of haar hart gaat geven aan de Heer Jezus. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters. Laten wij deze wijze lessen die de Heer Jezus ons heeft geleerd, toepassen in ons leven. Laat het niet zo zijn dat wij contra het woord van God gaan, maar laten wij het woord van God toepassen in ons leven. Omdat het voor ons een zegen zal zijn, maar ook voor onze omgeving, voor onze collega's, voor onze families, voor onze buren, voor onze vrienden, voor onze medestudenten, zal het een zegen zijn. En dat ze door ons gedrag, door onze handel en wandel ook tot Jezus zullen komen. Maar laten wij te alle tijden om positief en goede getuigenis geven. Waar we ook komen, waar we ook gaan. Laten we Jezus Christus op een waardige wijze uitdragen. Want het gaat immers om de eer, glorie en de heerlijkheid van Jezus Christus. Het is zijn liefde die ons heeft gered. En het is zijn liefde die ook zijn we redden die nog niet gered zijn. En laten wij het goede voorbeeld geven. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor deze avond. Dank u wel dat u zond uw woord. Dank u wel dat wij meer en meer gaan beseffen hoe belangrijk het is om een goed voorbeeld te zijn. En te zijn datgene wat u wil dat we zijn moeten. En dat we gaan uitdragen en uitstralen. Uw liefde, uw goedheid, uw genade. Opdat anderen dat mogen zien. En een leven mogen geven aan u, is mijn gebed. In de wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Geliefde luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik u wederom uitnodigen voor onze diensten. Wij hebben elke dinsdagavond om 7 uur 's avonds onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdagavond om 7 uur 's avonds onze voorbedenavond. Zaterdagmiddag om 16:30 voor de tieners samenkomt. En zaterdagavond voor de jonge mensen, de jeugd samenkomst om 19:00. Zondagmorgen om 22:00 hebben wij wederom onze opwekking samenkomst. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries en het staat aan de Quattaweg nummer 96. Als u vragen hebt of u gebed nodig hebt, kunt u mij gerust bellen op het nummer 421840. 421840 of zo u wilt 885671. 885671. Mijn naam is Wiegel Asselbaum.
1: Het is 9:00.